0: Clubhuis FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise FM.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe.

0: vibe. It all happens at Yanteel Beach.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft twee politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: Franse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft twee politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld, met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan nog internationaal nieuws. Het Japanse parlement heeft de wet op troonopvolging gewijzigd. De wijzigingen maken het mogelijk voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen. Ook mogen vrouwelijke leden hun status binnen de keizerlijke familie behouden als ze met een burger trouwen. De wet behandelt niet of vrouwen de troon mogen bestijgen, maar wel brede steun voor is in Japan. Het aantal Europese campings waar alleen volwassenen zijn toegestaan is in de afgelopen 5 jaar met 41% gegroeid. Dit blijkt uit een telling van campingplatform ACC. In totaal zijn er 90 kindvrije campings. De meeste bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Nederland met 23 locaties. SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het laatste moment afgebroken. De lancering werd gestopt toen de motoren van de raket aanstonden om te ontsteken. Enkele motoren starten niet, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Topman Elon Musk meldde dat de brandstof nu wordt afgetapt en dat ze hopen het over een paar dagen opnieuw te proberen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Life moves fast and you deserve an easier way to bank. With the new Banco di Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure and designed to fit your needs. Banco di Caribe.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

Dan weet ik het ook niet meer. Het is Paradise FM op de vrolijke vrijdagochtend. En je hoort de Midnight Oil. Zo, hè, hebben we lekker geslapen. Zijn de oortjes gewassen. De haartjes fris. Kunnen we er weer tegenaan. De laatste dag van deze week is officieel van start. Het is 6:15. Zullen we tijdens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op

Op Paradise en Billy Joel hoorde je daar. Het is 10 minuten voor 6:30. Laten we eens even kijken naar wat er op deze vrijdagochtend afspeelt in de rest van de wereld, terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone. President Trump die beweert dat China gegevens van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld en dat inlichtingendiensten informatie daarover hebben achtergehouden. Dat heeft hij gisteravond verkondigd in een speech for the nation. Hij leverde geen bewijs dat China stemmen heeft veranderd of de verkiezingsuitslag van 2020 heeft gemanipuleerd. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden eerder juist dat buitenlandse landen de uitslag niet technisch hebben beïnvloed. Trump gebruikte de toespraak ook om te pleiten voor strengere identificatieregels bij de verkiezingen. Meer nieuws uit de VS, want ze hebben voor de 6e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Ditmaal werden onder meer bruggen in de zuidelijke provincie Hormozgan geraakt, waardoor routes naar de havenstad Bandar Abbas niet meer begaanbaar zijn. Volgens Iraanse staatsmedia kwamen daarbij 7 mensen om het leven. Iran vuurde ondertussen raketten af op Qatar, Bahrein en Kuwait. In Qatar raakte een kind gewond door puin van een onderschepte raket. De European Broadcasting Union heeft richtlijnen opgesteld om vrouwelijke atleten respectvoller in beeld te brengen. Regisseurs moeten onder meer lage camerahoeken, onnodige close-ups van lichaamsdelen en slow-motion beelden zonder sportief doel vermijden. De afspraken zijn samen met topatleten opgesteld en gelden voor atletiekwedstrijden. Die worden uitgezonden door aangesloten omroepen, waaronder de Nederlandse NOS. Atleten die zeggen dat ongepaste beelden geregeld online met een seksistische lading worden verspreid. En dat zou hiermee afgelopen moeten zijn. Dan weer even terug naar de States, want de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth die wil alle militairen ouder dan 30 verplicht op hun testosterongehalte laten testen. Bij een lage waarde kunnen ze vrijwillig kiezen voor een behandeling met testosteron. Een Nederlandse uroloog noemt het plan onverstandig, omdat natuurlijke waarden sterk verschillen en extra testosteron de eigen productie en vruchtbaarheid kan aantasten. Militairen jonger dan 30 die kunnen zich vrijwillig laten testen. Ja, dan weet je maar hoe het gesteld is met je mannelijkheid natuurlijk. Hè. Ben je weer een beetje bijgepraat? Zo direct doen we dat nog een keertje, maar dan met het lokale nieuws. Nelly Rosa onderweg naar de studio. Je hoort er zo direct op Paradise. Na muziek van Carlos Bibes en Shakira.

0: Van vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Van harte, goedemorgen. De vrolijke vrijdagochtend is daar. Het is 6:58 op Paradise FM. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, buenos dias. Goedemorgen, guten morgen. Bonjour.
7: De inspectiedienst en openbaar.
6: Zeg je niet even goedemorgen terug?
7: Hebben ingegrepen bij een gevaarlijke bouwsituatie aan de Jan Noorduinweg.
6: Zo is het terug.
7: Na een alarmmelding bleek een pas gegraven sleuf de loopruimte voor voetgangers veel te krap te maken. De projectontwikkelaar moet de sleuf per direct dichtgooien en de constructie 2 maten naar achteren verplaatsen. Ook worden er dranghekken geplaatst voor de veiligheid van voetgangers en verkeer. De ontwikkelaar heeft beloofd de aanwijzingen meteen op te volgen. En PSV-verdediger Armando Obispo staat op het punt over te stappen naar het Franse RC Lens. Na een avond vol snelle ontwikkelingen ligt er een akkoord over een transfersom van zo'n 5,5 miljoen euro. Gisteren leek de transfer nog af te ketsen, maar de Franse pakte snel door. Als de Curaçao's International de medische keuring doorstaat, tekent hij een 4-jarig contract in de League 1. Daarmee verlaat Obispo de club waar hij al sinds zijn 7e speelt. En internationaal nieuws. Bij een zwaar ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en het hoofd van hun basisschool om het leven gekomen. De groep was op terugweg van de schoolreis naar de Sipi-watervallen toen de chauffeur waarschijnlijk de controle over het stuur verloor. De bus raakte van de weg, botste tegen een rots en kantelde. Naast de 21 dodelijke slachtoffers raakten 3 volwassen mannen en tientallen kinderen gewond. Zeker 28 kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren. Lokale bewoners worden geprezen om hun snelle en moedige hulp direct naar de crash. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.
6: Dingetje. Wacht even, dit is het verkeerde dingetje. Deze, ja.
0: De ochtendkrant van Nelly.
6: Zeggen we nog even goedemorgen dan?
7: Bon dia, joh.
6: Ja, een beetje beleefdheidsnormen.
7: Nee. Als je zo vaak in alle talen goedemorgen hoeft te zeggen, dan is het voor mij een beetje overbodig, toch?
6: Nou, nee. Wat is dat nou weer? Ik weet toch niet wat voor taal je vandaag wil spreken? Even aftasten hoe je vlag erbij hangt vandaag. En welke vlag vooral? We kunnen het namelijk ook in het Frans doen, het krantenoverzicht.
7: Nou, helaas nog niet. Ik ben nog niet zo goed wakker.
6: Nee.
7: Na enkele dagen voor de kust van Curaçao te hebben gedreven, is het schip de... hoe spreek je dit nou uit? Jij kan wel Noors.
6: Welke?
7: De Maersk Viridis, gisteren aangemeerd.
6: Oh, Maersk Viridis, ja.
7: Ja, aangemeerd bij de Mega Pier 2.
6: Ja, we zien hier achter de achter onze studio, daar heb je die heuvels, die drie... Drie gebroeders, zusters, hoe heet die heuvelgroep? Daar zie je achter de dingen. Zie je dat? De palen, de antennemasten.
7: De tv staat ervoor, ik kan het niet zien.
6: Maar ik dacht gisteren ineens, wat zijn ze daarna toch aan het bouwen? Maar dat zijn dus die uitsteeksels van dat schip.
7: Ja, dat schip wordt dus beschouwd als een vaartuig van een moderne generatie. Dat schrijft de extra op de voorpagina. Volgens beschikbare informatie is het schip vertrokken uit Madagaskar, voerend langs Brazilië. En is het dus nu aangemeerd op Curaçao om vervolgens op 23 juli...
6: weer gebroeders, zusters, hoe heet die heuvelgroep? Daar zie je achter de dingen, zie je dat? De palen, de antennemasten.
7: De tv staat ervoor, ik kan het niet zien.
6: Maar ik dacht gisteren ineens, wat zijn ze daarna toch aan het bouwen? Maar dat zijn dus die uitsteeksels van dat schip.
7: Ja, dat schip wordt dus beschouwd als een vaartuig van een moderne generatie. Dat schrijft de extra op de voorpagina. Volgens beschikbare informatie is het schip vertrokken uit Madagaskar, voerend langs Brazilië. En is het dus nu aangemeerd op Curaçao om

0: windturbine-installatieschip. Het schip van 40.000 ton is ontworpen door een bedrijf en gebouwd door een ander bedrijf in Singapore. En is uitgerust met een kraan van bijna 2000 ton. Ze gaan dus in de VS de grootste bestaande windturbines van 15 megawatt installeren voor het project Empire Wind One voor de kust van New York. En dit schip werd op 26 maart van dit jaar officieel gedoopt in Singapore. Nou, dat in de extra. Ook heel veel nieuws natuurlijk in de extra voor het bericht. Dat de voormalige extra directeur en ook aandeelhouder Ronnie Iroskin is overleden. Hij was decennia lang het gezicht van de krant en werd binnen de Curaçaose mediawereld echt beschouwd als een guru. Sinds 1956 is hij actief in de mediasector. Hij stond aan de wieg van de krant Extra en hij drukte ook zijn stempel op andere bekende media-instituten. Zo was hij ook directeur en aandeelhouder bij La Prensa, Beurs en Nieuwsberichten en bij Drukkerij de Stad. En in 1976 besloot hij dus samen met partners de krant Extra op te richten, die tot op de dag van vandaag een leidende positie op de lokale markt inneemt.
1: Ja.
0: De redactie is natuurlijk heel erg aangedaan door zijn overlijden. En vanwege gezondheidsredenen moest hij de afgelopen jaren noodgedwongen een stap terug doen. En nu heeft zijn zoon Romulo staat nu aan het roer van de krant.
1: Ja.
0: Nou, de krant wenst en de directie en de medewerkers van Extra wensen zijn echtgenoten en ook zijn kinderen en overige familieleden veel sterkte toe met groot verlies. Nou, een ander bericht in de krant wat jou volgens mij wel veel jouw interesse heeft, want jij bent echt in de laatste dagen enorm begaan met vooral kunstmatige intelligentie en papiermens. Nou, ja. Lingua GPT, dat is dan, je kan zeggen, de papiermenstalige ChatGPT.
1: Ja.
0: Ze waren onlangs op Curaçao, althans de projectleider, die bracht een bezoek aan Curaçao voor overleg. En ze hebben dus gesproken met verschillende organisaties over de ontwikkeling, promotie en ook het gebruik van Lingua GPT. En het is een initiatief om een AI-model voor het papiermens te ontwikkelen dat leert van data en nieuwe teksten en informatie genereert.
1: Nee, maar is het al online?
0: Nee, het is nog niet online. Ze zijn nog steeds bezig met het hele. Ja, het duurt best wel lang als je het echt heel goed wil aanpakken. En ethisch. Ja. Je moet eigenlijk ook altijd toestemming krijgen als je het ethisch wilt doen.
1: Ja.
0: Alle teksten die je erin stopt.
1: Ja, ja. Ik ben dus ook een beetje aan het knutselen daarmee. Dat vind ik wel wel geinig. Maar het is dus wel echt. Dit is een draak om de output in fatsoenlijk papiermens te krijgen. En dan zeker omdat je natuurlijk ook nog eens een keertje dat Anglo-Baans papiermens hebt. Wat niet te vergelijken is. En als je dan nou dingen gaat vertalen uit bijvoorbeeld het Nederlands of het Engels naar het papiermens, dan maakt hij er ook hele rare lange zinnen van die normaliter nooit zou schrijven of zou zeggen.
0: Ja, dus daar moet je allemaal rekening mee houden. En heel irritant is als ik bijvoorbeeld dat programma dat jij dan hebt gemaakt of hebt gebouwd.
1: Ja.
0: Als ik dat gebruik, dan ben je echt zoveel tijd meer kwijt aan het corrigeren van de tekst.
1: Is dat nog steeds zo?
0: Ja, ik ga het niet. Ja.
1: Wanneer heb je het voor het laatst gebruikt?
0: Ik ben geen proefkonijn.
1: Nee, dat, hallo. Ik vraag gewoon, wanneer heb je het voor het laatst gebruikt?
0: Ik weet niet, ergens van de week toen we het er nog over hadden.
1: Oké. Ja, nee, ja ik denk daar wel dat het een kwestie is van er wat tijd en liefde in stoppen. Want hij onthoudt het wel als het goed is allemaal.
0: Ja.
1: En dan over een tijdje, dan heeft hij die kennis heeft hij vergaard. En dan gaat het je tijd schelen.
0: Ja, maar op dit moment nog niet.
1: Nee.
0: Dus dan ga geef nog extra vrijwilligerswerk doen.
1: Nee.
0: En een ander brief. Een ander bericht. Gaat het juist over een brief van het bisdom.
1: Ja.
0: Want zij, ze zijn toch wel bezorgd over de toekomst van het CEOS-complex. Zoals bekend heeft een bekende ondernemer het gekocht. Via onderhands. En hij gaat er, wat wilde hij er allemaal mee doen? Betaalbare appartementen. Komt ook een supermarkt. Komt dus ook een retail. Het moet in ieder geval een leuke toegang zijn tot aan de andere kant van Otrabanda. Maar zij, dus het bisdom, voelt zich dus wel geroepen om enkele overwegingen met de bevolking te delen. En ze vinden dus, het is echt een deel van het Curaçao's erfgoed. En ook met de diepe katholieke missie. Ze willen dus dat dat gedeelte, dus dat het niet verloren gaat in al die nieuwe plannen die daar gaan komen. Dus ze hopen dus dat ze echt wel dus de geschiedenis van het gebouw kunnen behouden. En dat de partijen er samen ook uitkomen.
1: Ja. Maar dan wel een beetje op een hippere manier.
0: Hoezo?
1: Nou, ik ben

0: één keer geweest in het ABC Ons. Gelukkig. Afkloppen.
1: Je hoeft het niet meer.
0: Ik hoef het niet meer af te kloppen, nee. Maar echt, als ik daar door die gangen liep... het was echt met al die oude glas- en loodramen... en van die TL-balken die een beetje knipperden en zo. Het was een beetje... Het was echt gewoon het ziekenhuis van dokter Frankenstein. Die verwachtte je daar ieder moment om de hoek in zijn groene pak.
1: Nou, het gaat erom dat ze gewoon de oude glorie herstellen... en dat hetgeen wat dus niet meer behouden kan worden... dat daar iets moderns komt. Maar...
0: Ja, precies. Dat is, maar ik denk dat dat ook wel de insteek moet zijn... als je zo'n gebouw gaat opknappen, toch?
1: Ja. Laten we hopen van wel.
0: Ja. Alright, hier maar even bij laten.
1: Ja.
0: Bedankt. Het is Paradise op deze vrijdagochtend. Klein feestje vast brouwen hier op de radio... met Laura Branigan, Self Control.

Ja, ja, ze zijn erbij, hè. 3 september, donderdag 3 september, staan zij op het podium bij het WTC bij Pescadera. En Telezona. Je hoorde ze met Mark Anthony samen. De man die, wat was het, 1 editie geleden nog op het Curaçao Noordje Jazz Festival stond. Dit jaar komt hij dan weer niet mee, maar Hinter de Zona wel uit Cuba. Rechtstreeks overgevlogen in Havana stond hun wieg. Hun muzikale wieg, althans. En nou ja, zij swingen de wereld over met de hits als La Cosa Dera. Maar ook hebben zij een soort van vernieuwde hippe versie van de Macarena gemaakt. Ik ben benieuwd of ze die nog gaan spelen als ze bestaan. Deze editie, de 3e van september op het Curaçao Noordje Jazz Festival. Uiteraard veel voorbereid op een Paradise. 103.1 FM. Ja, ja. Ook daar weer aanwezig om First Row mee te genieten samen met jou, uiteraard. De vrolijke vrijdagochtend met The Source zo direct naar deze van Tori Amos.

beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Club.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op de vrolijke vrijdagochtend, de 17e van juli. Het is precies 7 uur en daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
3: Vitesse mag definitief in het betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. De voetbalbond KNVB had het besluit van de rechter om Vitesse vorig jaar weer toe te laten aangevochten. Maar de hoogste rechter stelde de Arnhemse club nu in het gelijk. De uitspraak brengt rust in Arnhem na een roerige periode. Hoewel er nog een bodemprocedure loopt, hoeft Vitesse zich voorlopig geen zorgen te maken. En mag de club het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. De clubleiding richt zich op de opbouw van een nieuwe selectie. En in Polen heeft de conservatieve president een streep gezet door twee wetsvoorstellen voor samenlevingscontracten. De wetten moesten het voor ongehuwde stellen, waaronder koppels van hetzelfde geslacht, makkelijker maken om zaken als gezamenlijk bezit en medische beslissingen te regelen. Volgens de president gingen de voorstellen te ver en bedreigden ze de speciale status van het traditionele huwelijk. De premier reageert woedend op het veto en noemt de beslissing een uiting van minachting voor het recht op een normaal leven. Omdat de regering niet genoeg zetels heeft om het veto te omzeilen, is de wet definitief van de baan. En de inspectiedienst en openbare werken hebben ingegrepen bij een gevaarlijke bouwsituatie aan de Jan Noorduinweg. Na een alarmmelding over een onveilige situatie voor voetgangers ging het handhavingsteam ter plaatse op onderzoek uit. En daar troffen de inspecteurs een vers gegraven sleuf aan van 1,4 meter breed. Na een nameting bleek dat deze loopruimte voor voetgangers hierdoor veel te krap is. De projectontwikkelaar moet de sleuf per direct dichtgooien en de constructie 2 meter naar achteren verplaatsen. Ook worden er dranghekken geplaatst voor de veiligheid van voetgangers en verkeer. De ontwikkelaar heeft beloofd de aanwijzingen meteen op te volgen. En PSV-verdediger Armando Obispo staat op het punt over te stappen naar het Franse RC Lens. Na een avond vol snelle ontwikkelingen ligt er een akkoord over een transfersom van zo'n 5,5 miljoen euro. Gisteren leek de transfer nog af te ketsen, maar de Fransen pakten snel door. Als de Curaçao's International de medische keuring doorstaat, tekent hij een 4-jarig contract bij de club. Daarmee verlaat Obispo PSV, waar hij al sinds zijn 7e speelt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Frais.
6: Is het ver, Ari?
4: Een paar minuutjes in je Ferrari.
6: Pronto!
7: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
8: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A Sanctuary above the swinging bridge.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Back time. Het is Cher op Paradise 103.1 FM. Nog een paar dagen dopen wij onszelf om tot...
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Ja, ze zijn hier en daar nog steeds in werking, hè, die Braza fanlocaties, om voetbal te kijken. En dat mag ook wel, want zondag staat de finale op het spel. En morgen de troostfinale. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey jongens, goedemorgen.
0: Ja, dat gaat dan wel spannend worden. Goedemorgen. Want Argentinië hangt een, disciplinaire maatregel boven het hoofd. Hè, vanwege dat spandoek wat zij hadden.
2: Ja, nou ja. Dat, ik denk wel dat ze daar nog een douw voor krijgen. Maar dat gaat niet leiden tot schorsingen van spelers. Of,
0: nee.
2: Dat lijkt me niet.
0: Las Malvinas son Argentinas. Terwijl de Falkland-eilanden zijn Argentijns, ja.
2: Ja. Nou goed, daar kun je een hele boom over opzetten. Hè. We hebben laatst alles gedaan, maar ja. Nou, daar staken de stemmen. En ik vind het ook niet nodig hoor, om dat te doen. Al die dingen gewoon uit elkaar. Het heeft niks met elkaar te maken. Het heeft niks met voetbal te maken.
0: Nee.
2: En ik snap het wel, weet je. Het is een beetje prikken, een beetje treiteren. Maar... Ja. Nou, na afloop dan nog met zo'n spandoek te gaan lopen. Nou, dat niet nodig.
0: Nee.
2: Hey,
0: dus, andere roddels uit de kampen?
2: Ja, heel even kort. Ik heb begrepen dat Armando Bispo daadwerkelijk overgaat naar RC Lens. Schijnt een overeenkomst te zijn voor 5,5 miljoen die PSV dan beurt. Voor zijn overgang. Hij zou dan een 4-jarig contract tekenen. En dat is een mooie uitdaging voor hem na 20 jaar PSV.
0: Ja.
2: Hartstikke mooi. Nou ja, en dan de finale. Ja, ik sla maar eventjes. Nee, laat ik beginnen met die derde en vierde plaats. Want die wordt in Miami gespeeld. En natuurlijk zijn er altijd weer verhalen. Dan wordt zwaar onweer verwacht in Florida. Nou, dat is wel een beetje tijd van het jaar natuurlijk.
0: Ja.
2: En dus het zou kunnen dat die wedstrijd daardoor mogelijk uitgesteld moet worden. Omdat er een paar uur van tevoren zou er zwaar onweer zijn. Ja. En dan mogen ze ook niet voetballen. Dus ja, als daar iets in verandert, zou het kunnen. Nou, dat die wedstrijd wordt verzet. Nou, Engeland heeft dat al eerder meegemaakt, dit toernooi tegen Mexico. Het speelde ze in Azteca. Mm-hmm. Het was daar ook onweer, toen is het een uur uitgesteld. Maar erger nog, er wordt wel gesproken over het uitstel van de finale. Want, wat is er aan de hand? In Ontario, Canada, daar zijn iets van 130 bosbranden.
0: Ja, heetje.
2: Nou, dat ligt op een slordige 1600 kilometer van New York. Hè, van het New Jersey Stadium. Waar zondag 82.500 mensen naar die wedstrijd komen kijken. Maar die rook van die bosbranden, die waait over New York heen. En ik heb daar foto's van gezien, dat is best wel serieus. Want er gaan zelfs waarschuwingen uit van ga niet buiten sporten, want het is gewoon slecht voor je.
0: Ja.
2: En je ziet heel duidelijk op foto's ook dat er een soort van nevel over de stad hangt, een soort smog. Nou, dat is niet gezond. En als dat erger wordt, dan zou dat consequenties kunnen hebben voor die finale.
0: Oh jee.
2: Nou, andere kant wordt dan wel weer gezegd, zaterdag gaat het mogelijk regenen. Nou, dan zou het kunnen dat de lucht weer schoon regent. En zondag is het dan wel weer mooi weer. Dan kan het natuurlijk weer terugkeren. Maar de praktijk leert vaak dat het allemaal wel meevalt. Hè? En dat het allemaal niet zo vaart zal lopen.
0: Jeetje, maar dat is...
2: Dat
0: ligt echt hoeveel kilometer verderop, Ontario? Ja,
2: 1600 kilometer.
0: En die rook die komt in New York terecht. Kan onzeg.
2: Ja.
0: Dat zijn wel flinke fikken dan.
2: Ja, dat zijn behoorlijke fikken. Nou ja, we kennen natuurlijk ook van het Sahara-zand. Ja. Daar hebben we zelfs... kennen we van Curaçao, maar in Nederland hebben we dat ook wel eens gezien. In andere... In andere delen van het jaar zijn. Maar dat kan toch een heel eind komen. Door de lucht en door de wind.
0: Juist.
2: Nou, dan is er een scheidsrechter aangesteld voor de finale. En dat is meneer Slavko Vincic.
0: Ja, die had het niet droog gehouden. Die droog houden, die beste man.
2: Nee, ja, die was heel blij natuurlijk. Ja, geweldig hè, voor hem. Dat hij de wedstrijd mag fluiten. Hij heeft in Mexico Ecuador gefloten op het toernooi. Het eindigde in 2-0. En in de groepsbasis heeft hij Brazilië tegen Marokko 1-1. En Jordanië tegen Algerije 1-2 heeft hij gefloten. Maar waar ze in Argentinië meer naar kijken is van... hij heeft onze laatste wedstrijd die we verloren hebben op een WK gefloten. Nou, dat was in Qatar, 22. Toen speelde Argentinië tegen Saudi-Arabië en die verloor die wedstrijd met 1-2.
0: Ja.
2: Nou, is uiteindelijk allemaal nog wel goed gekomen, maar toch... daar was dan toch even bij stilgestaan, hè?
0: Ja.
2: Nou ja. En dan krijg je natuurlijk nog het verhaal van Donald Trump. En want die gaat naar de wedstrijd. En ik begrijp wel dat hij helemaal niks met voetballen heeft. Maar als hij dan voor een land moet kiezen, dan kiest hij voor Argentinië. En want hij vindt dat spel van de Argentijnen leuk. Maar vooral, hij heeft een broertje dood aan
0: Spanje. Ja.
2: Aan Spanje. Ja. En aan de premier van Spanje met name, Pedro Sanchez. Een socialist die helemaal niks wil weten van Trump. Niet van Amerika, niet van de oorlogen in Israël en Iran. En die wil ook helemaal niet meedoen met die NAVO-norm. En het stuit hem al enorm tegen de borst. En wat dat betreft heeft hij gewoon wel meer met... premier van Argentinië, Javier Milei.
0: Zullen zij zullen ze wel bij elkaar gaan zitten in een soort van VIP-box? Of denk je dat Trump dat niet wil?
2: Nou, dat is de grote vraag. Als ze al bij elkaar moeten zitten, dan zullen er wel mensen tussen gezet worden, denk ik. Ja. Maar er wordt ook al geopperd dat mocht Spanje winnen,
0: ja.
2: En dat hij dan niet de beker mee gaat overhandigen.
0: Dat meen je.
2: Dat waar, weet ik niet. Dat wordt wel geroepen.
0: Ach.
2: Dat hij dan zegt van nou, laat mij maar voorbij gaan. Ja. Ik doe het even niet.
0: Nee.
2: Dus dan laten we het maar aan de FIFA over.
0: Kijkje.
2: Dus dat gaan we allemaal meemaken.
0: Ja. Zondag, dat is 3 euro dus zondag, tijd, geloof ik. Hè?
2: Ja, ja.
0: Mooi. Bellen we elkaar maandag nog eventjes een keertje, Jeroen. En dan is het gedaan met het WK.
2: Ja, dan is het klaar.
0: Ja.
2: Nou, ik wens iedereen heel veel plezier.
0: Ja.
2: Ook op de Brassa fanpunten. Dat het maar mooi lekker druk mag worden. En dat we een goede finale te zien krijgen.
0: Ja, absoluut. Nou, dan gaan we na maandag maar eens even kijken waar we dan weer over kunnen bellen. Misschien wel het atletiek toernooi. Ook al is dat tegenwoordig niet meer zo leuk om naar te kijken, hè?
2: Niet?
0: Nee, heb je dat niet gezien? Bij de Europese Broadcasting Union hebben ze nieuwe richtlijnen ingesteld voor het in beeld brengen van de atleten.
2: Oh, ja. Dat gaat zeker over vrouwelijke atleten, of niet?
0: Ja. Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Dus geen billen meer en geen korte broekjes. Ja, die korte broekjes die zijn er wel, maar die worden er niet meer in beeld gebracht.
2: Oh, dat is wel,
0: ja.
2: Dat is wel spijtig. Ik weet dat ook nog wel. Vroeger keek je naar het tennistoernooi Roland Garros. Keek je vooral voor de shots uit het publiek. Maar dat op een gegeven moment zijn ze daar ook mee gestopt. Dat was vrouw onvriendelijk. Nou, volgens mij is het juist heel vrouwvriendelijk.
0: Was toch elke keer weer een teleurstelling dat je erachter kwam dat er een soort van broekje onder het rokje zat, hè, bij tennis. Goed, Alvin, tot maandag.
2: Ja, yes, jongens. Yo.
0: Hey, hoi.

0: Het is Maywood op Paradise en het fijne Rio. Terwijl het hier niet in de studio gelukkig, maar bij de studio met bakken uit de lucht komt gevallen. Dus ben een beetje voorzichtig op de weg als je zometeen die kant op gaat. Want als je weet het, als het regent, dan is het glad, spiegelglad. Lijkt net alsof het heeft gevroren dan. Hè? Zo glad kan het worden door alle olie wat uit het asfalt omhoog gaat trekken. En aangezien het ook rustig op de wegen is, er staan nauwelijks files die noemenswaardig zijn. Ja, kun je lekker doorgassen, maar doe dat maar even niet. Kijk maar even uit. Want we zouden het zonde vinden als je zometeen niet op tijd je radio aan kan zetten voor het nieuwsoverzicht met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Buenas dias, van harte goedemorgen per Paradise FM op de vrolijke vrijdagochtend. Het is precies 19:30 en daarom Nelly Rosa aangeschoven voor je laatste nieuwsupdate.
4: De inspectiedienst en openbare werken hebben ingegrepen bij een gevaarlijke bouwsituatie aan de Jan Noorduinweg. Na een alarmmelding bleek een pas gegraven sleuf de loopruimte voor voetgangers veel te krap te maken. De projectontwikkelaar moest de sleuf per direct dichtgooien en de constructie 2 meter naar achteren verplaatsen. Ook worden er dranghekken geplaatst voor de veiligheid van voetgangers en verkeer. De ontwikkelaar heeft beloofd de aanwijzingen meteen op te volgen. En modeketen Zara opent komende september een grote nieuwe vestiging in winkelcentrum Stambiel. Volgens minister Cooper toont de komst van het wereldmerk het groeiende economische vertrouwen in Curaçao. De nieuwe winkel is bovendien goed voor de lokale werkgelegenheid. Het volledige team zal namelijk bestaan uit lokaal personeel dat op dit moment al in de Dominicaanse Republiek wordt opgeleid voor de opening. En PSV-verdediger Amando Obispo staat op het punt over te stappen naar het Franse RC Lens. Na een avond vol snelle ontwikkelingen ligt er een akkoord over een transfersom van zo'n 5,5 miljoen euro. Gisteren leek de transfer nog af te ketsen, maar de Franse pakte snel door. Als de Curaçao's International de medische keuring doorstaat, tekent hij een 4-jarig contract in de Eerste League. Daarmee verlaat Obispo de club waar hij al sinds zijn 7e speelt. En nieuws uit Europa. De Europese Atletiekbond gaat vrouwelijke atleten voortaan respectvoller in beeld brengen. Samen met de Europese omroepkoepel zijn er strengere richtlijnen opgesteld om de seksualisering van sporters tegen te gaan. Camera-standpunten die onnodig focussen op intieme of onthullende beelden worden hiermee verboden. De Nederlandse Atletiek Unie reageert enthousiast en noemt het een goede eerste zet die de mentale gezondheid van sporters ten goede komt. Ook verschillende atleten reageren positief. Al klinkt er ook kritiek dat het jammer is dat er überhaupt regels voor nodig zijn om dit te veranderen.
3: Ja, weet je, heb jij dat zo ooit eens ervaren als je atletiek keek? Of heb je überhaupt ooit atletiek gekeken?
4: Ik heb geen tv.
3: Oh. Ik heb nooit echt gedacht, hey, die cameraman die hangt nu wel heel lang met zijn lens op haar bibs. Het lag er nooit echt bovenop of zo. Maar blijkbaar was het wel dus nodig.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Het dachten er sommigen daar anders over.
4: Nee, hier staat het wel duidelijk over matige slow-motion herhalingen die geen technisch of verhalend doel dienen. Langdurige opnames. Dus ja, kennelijk is het wel een probleem. Dat is niet het geval bij mannen.
3: Dat weet ik niet.
4: Die langdurige slow motions op een groin area? Nee.
3: Geen idee, maar niemand wil dat toch ook zien?
4: Dat is dat. Ja. En dat, het is echt weer een typische mannenblik.
3: Oké.
4: Okay. Dus het is kennelijk echt nodig.
3: Ja.
4: En ook
3: ja.
4: Nog wordt het. En het ergste is, de beelden worden ook online misbruikt. Dus rare filmpjes worden gepost en rondgestuurd met een seksistische lading erachter.
3: Maar ga je dat toch niet houden?
4: Ja, maar daar zit je als atleet niet op te wachten.
3: Nee, maar ook al word je niet in slow-mo gefilmd van een hoek. Je blijft wel in een badpak op een atletiekveld rondrennen. Toch, er zijn altijd mensen die daar dan nog steeds een beetje gekke fantasieën op loslaten.
4: Ja, fantasie is iets anders, want het blijft in je hoofd. Het gaat erom van dat die beelden die er dan blijven en dat dus echt onnodig is.
3: Ja.
4: Nou, ik vind dat is goed. Dat is helaas nodig, kennelijk.
3: Ja.
4: En ik snap dat je, als je als sporter dat je daar gewoon niet mee te maken wil hebben. Je wilt gewoon je werk doen. En dat is gewoon zo goed mogelijk presteren. En dat kan in dit geval alleen maar met als je zo min mogelijk last hebt van je kleding. Dus dan is het ook strak en kort.
3: Ja, ja, dit is wel een ding voor die cameragasten daar. Want die zullen zich er wel ongemakkelijk bij gaan voelen, denk ik. Van hé, heb ik haar nu niet te lang in beeld en zo. Maar goed, andere nieuws. Laten we even kijken naar de krantjes. Wat staat erin opgeschreven?
4: De AD opent met een bericht over een 36-jarige man... die dus bekend staat als de vaste huisdealer... op de populaire toeristenstranden zoals Mambo Beach. Maar ook bij Jantiel. De verdachte werd eind maart op heterdaad betrapt... toen hij Nederlandse toeristen benaderde met cocaïne en ecstasy op zak. Uit het politieonderzoek blijkt dus dat hij een complete bezorgdienst runde... onder opvallende namen als Cura Snuif bezorgd en Cura Apotheek bezorgd. Toeristen en ook artiesten. Dus als die Nederlandse, niet alleen Nederlandse artiesten... maar op die stranden komen vaak wel artiesten uit Nederland. Die betaalden hem voornamelijk digitaal. En de politie ontdekte dat er in 2 jaar tijd... zeker voor €54.000 aan tikkies is overgemaakt...
3: Jezus.
4: Naar zijn Nederlandse bankrekening. Dus daar heeft hij wel geld mee verdiend.
3: Ja.
4: Er is ook een follow-up op het artikel over het lerarentekort... op Curaçao. Dit keer bevestigt ook de vereniging Protestants onderwijs, christelijk onderwijs. Die bevestigt dus ook dat ze zorgen hebben dat het niet alleen ligt bij dat het moeilijk is voor het werven van voldoende leraren, maar ook het behouden van collega's.
3: Mm-hmm.
4: Ik dacht ook op onze eigen social media pagina onder het bericht zag je heel veel berichten of comments van volgers die dus ook het eiland hebben verlaten. Omdat het verschil tussen het salaris wat je dus in Nederland verdient... en hier is zo groot. Je verdient nu gewoon het dubbele in Nederland.
3: Ja.
4: Als je daar voor de klas staat.
3: Maar tegelijkertijd, ik kreeg een appje in de Paradise FM WhatsApp-box... van Bella uit Suriname. Die zegt, net zag ik dit artikel voorbij komen. Ik ben een leerkracht uit Suriname. Heb inmiddels meer dan 30 sollicitatiebrieven gestuurd... naar verschillende scholen op de ABC-eilanden. En grote organisaties zoals Dolce RK... CS en VPCO. Van sommigen heb ik nooit een reactie ontvangen... en van anderen kreeg ik een afwijzing. Mm-hmm. Daardoor vraag ik me af, als er echt zo'n groot tekort aan leerkrachten is... waarom is het dan zo moeilijk om een kans te krijgen?
4: Mm.
3: Goed. Ik weet niet hoe die organisaties reageren op sollicitanten van buitenaf. Maar als ze niet eens reageren, dan is het niet gek dat je tekort krijgt.
4: Ja. Ja, ik weet ook niet wat er echt fout gaat. Het is een specifiek geval. Misschien...
3: Grote organisaties zoals Dolce, RKCS en VPCO. Van sommigen heb ik nooit een reactie ontvangen... en van anderen kreeg ik een afwijzing.
4: Mm-hmm.
3: Daardoor vraag ik me af, als er echt zo'n groot tekort...

0: geval. Misschien zijn er wel meerdere mensen die dat ook zo hebben ervaren. Dat zag ik trouwens ook terugkomen op onze social media pagina. Waarbij iemand ook stelde van dat een familielid ook al jaren probeert te solliciteren en ook niet doorkomt.
1: Nee.
0: Maar in dit artikel staat er dus bij dat er ook wel goede begeleiding nodig is. Want werken op Curaçao vraagt ook om een goede voorbereiding van kandidaten uit bijvoorbeeld Nederland en België. Want emigreren is meer dan een nieuwe baan aannemen. Wie 's morgens op Schiphol instapt, merkt 9 uur later dat niet alleen de omgeving, maar het hele dagelijks leven is veranderd. Wonen, werken, cultuur, klimaat en sociale contacten vragen om aanpassing. Dus je leven is een 9 uur vliegen. Dus volledig anders. En mensen verkijken zich daarop. Ja. Hoe de realiteit hier is op het eiland. Dus je moet, het gaat niet alleen om goede arbeidsvoorwaarden, maar ook om een realistische voorstelling en begeleiding voor en na aankomst. Maar ja, natuurlijk, salariering speelt wel een hele grote rol. En dat wordt ook hier weer bevestigd. Ja. Er was ook gekeken, want in het verleden had Statenlid Javier Sylvania, die had, toen hij nog minister van Financiën was, had hij ook al opdracht gegeven om een conceptwet op te stellen om docenten en medisch specialisten een fiscale stimulans te geven. En met deze fiscale prikkel wilde dus de regering mensen stimuleren om ervoor te kiezen om voor het beroep van docent of medisch specialist. Maar die wanneer de wet in werking kan treden, zouden ze dat ook op andere arbeidsmarkten kunnen toepassen waar sprake is van tekort aan werknemers. Maar ja, dit wet is nog in concept. Ja. Dus het is nog niet zo ver. Dat in de krant. Had jij zelf iets belangrijks of iets leuks gezien, dacht ik? Want jij merkte net iets op.
1: Had ik wat gezien?
0: Nou, ik weet niet. Jij zei iets over een bericht.
1: Oh, nou ja. Een stuk in het AD over lokale artiesten die zijn in het gedrang, wordt gezegd. Maar laten we daar later even verder over in gaan duiken. Het gaat erover dat er steeds meer hotels schijnbaar artiesten van buiten afhalen en daardoor de lokale artiesten minder werk hebben. Maar dat later. Zometeen op Paradise. Muziek van Bad English. En eerst UB40.

0: Bad English op Paradise 103.1 FM. Time stood still op deze vrolijke vrijdagochtend. Valt me trouwens op, vandaag wederom in de krant, Nelly, een advertentie van de ontvanger dat er die openbare verkoop van de restpartij nummerplaten nog is. Wat zou je daar nou toch in vredesnaam mee moeten kunnen? Hoeveel zijn het er ook? Dat zijn zoveel vragen die bij mij opdoen. Advertentie vandaag wederom in de krant. Inzetprijs 95.000 gulden. En op de 17e, dat is vandaag, van 9 tot 11... kun je ze komen bezichtigen bij het belastingkantoor in Emmastad aan de Regentesselaan. Wat kun je daarmee? De verkoop geschiet aan de hoogste bieder. Wat kun je met, laten we zeggen, hoeveel zullen dat er zijn? 50.000 oude nummerplaten. Wat kun je daarmee? Kun je ze, een souvenir kun je ervan maken. Dat is leuk. Wat kun je er verder mee? Sleutelhangertjes van maken. Je kan er klokken van maken.
1: Jij bent echt lang niet de binnenstad binnen geweest, merk ik. Want al die souvenirswinkels hangen vol met die kentekenplaten. En dan douche of whatever erop. Wat voor boodschap. Je kan het personaliseren.
0: Ja.
1: Dit is gewoon een goudmijn, Joris.
0: Een goudmijn?
1: Een goudmijn.
0: 50.000 oude nummerplaten.
1: Die verkoop je zeker.
0: Of hoeveel zullen het er wel niet zijn? Misschien moeten we zomaar eens even gaan kijken naar de show. Het is, als we klaar zijn, dan is die bezichtiging is gaande.
1: Het heeft alleen maar zin als je 95.000 gulden hebt. Heb je die?
0: Nee, niet in mijn portemonnee, nee. Maar goed, als jij echt een goed businessplan hebt, dan kunnen we er altijd even over gaan bakkeleien natuurlijk. Alleen 50.000 oude nummerplaten. En dan moet je er overal douche op gaan drukken. En dan koopt een Amerikaan, als je geluk hebt, koopt ze voor $20 of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dan heb je wel de oude nummerplaat. Wordt dat wel dan nog verkocht? Zeggen ze dan niet, ja maar, hey, hello sir, but this is a fake nummerplate. Because the other ones, they have the bridge on it. And this one doesn't have the bridge on it. So, it's a fake. Denk je niet?
1: Het gaat om hoe je het verkoopt, schat.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Fantaseren dit weekend. Mel C en Lisa Left Eye Lopez.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Oi, oi, oi. Van harte, goedemorgen Powerluis FM op deze vrijdagochtend. Zometeen naar het legendarische spel Waterhappen. Eerst het nieuws met Nelly van 8 uur.
2: In Groot-Brittannië is Andy Burnham gekozen als de nieuwe leider van de regerende Labour-partij. Hij volgt premier Starmer op, die vorige maand zijn aftreden aankondigde na aanhoudende kritiek en slechte verkiezingsresultaten. Burnham, de voormalige burgemeester van Manchester, wordt maandag officieel benoemd tot premier wanneer hij door koning Charles wordt ontvangen. Labour hoopt dat de charismatische Burnham de partij weer populair kan maken en de opmars van de rechtspopulistische partij Reform UK kan stoppen. En bij zwaar noodweer in Frankrijk en Duitsland zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen. In het Duitse Karlsruhe overleed een fietser door een opgevallen boom. In Frankrijk vielen 2 doden, een vrouw werd getroffen door een vallende boom en een man kwam om het leven bij een brand na een blikseminslag. Door de zware stormen zitten in Frankrijk nog altijd zo'n 53.000 huishoudens zonder stroom. De hevige onweersbuien volgen op een periode van extreme hitte en grote natuurbranden die de afgelopen dagen zelfs tot vlakbij Parijs woeden. En lokaal nieuws, modeketen Zara opent dus komende september een grote nieuwe vestiging in winkelcentrum Sambiel. Volgens minister Charles Cooper toont de komst van het wereldmerk het groeiende economische vertrouwen in Curaçao. De nieuwe winkel is bovendien goed voor de lokale werkgelegenheid. Het volledige team zal namelijk bestaan uit lokaal personeel dat op dit moment al in de Dominicaanse Republiek is voor training. En de inspectiedienst en openbare werken hebben ingegrepen bij een gevaarlijke bouwsituatie aan de Janoorduinweg. Na een alarmmelding bleek een pas gegraven sleuf de loopruimte voor voetgangers veel te krap te maken. De projectontwikkelaar moet de sleuf per direct dichtgooien en de constructie 2 meter naar achteren verplaatsen. Ook worden er dranghekken geplaatst voor de veiligheid van voetgangers en verkeer. En PSV-verdediger Armando Obispo staat op het punt over te stappen naar het Franse RC Lens. Na een avond vol snelle ontwikkelingen ligt er een akkoord over een transfersom van zo'n 5,5 miljoen euro. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Dankjewel.
3: Paradise FM. Verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ja, het is alleen in de druk op de Krakersbaanweg momenteel. Daar sta je 15 minuten vast. Een stuk meer dan normaal op dit tijdstip richting de stad. De weg naar Santa Caterina, daar staat het ook stil. Richting de Cascoraweg vanaf de Kaya Trimbal. Daar staat het vast 6 minuten. En verder hier en daar wat kleine opstoppingen die niet per se het noemen waard zijn. Dan de aangepaste aankomsttijd op de luchthaven. Divi uit Bonaire, die is een half uur later dan gepland. Wordt verwacht rond 8:30 in plaats van nu ongeveer. Dan de, verder scrollen in ons overzicht. JetBlue uit New York, JFK, is dan weer 20 minuten eerder dan gepland. Komt binnen rond 14:45 deze middag. Net als TUI Fly 361 uit Amsterdam. Die is zo'n 3 kwartier eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 14:50 deze middag.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
6: maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: At Koiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koimanbv.com.
9: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: guys. Adele op 103.1. Buenos dias, goedemorgen. Het is je vrijdagochtend, de laatste dag als het gaat om Waterhappen, het nu al legendarische radiospel. Waarbij je elke dag er vandoor gaat met leuke prijzen van de nieuwe winkel, de Sea Shack. Voor alle watersportliefhebbers en nou ja, ook als je gewoon van heel veel op het water of rond het water hangen houdt, is het van harte aan te bevelen wat zij daar in de winkel hebben liggen. Gisteren bij Vanessa was er een leuke prijs. Een tumbler met een ingebouwde Bluetooth speaker. Dat is toch fantastisch. Ja, ik zie jou ook al kijken, Nelly, van het nieuws. Dat had je wel willen hebben, hè?
1: Zeer zeker.
0: Ja, ja, ja, helaas. Jammer. Je kan nog wel naar de Sea-Shack. Ze hebben dan meer, namelijk. Maar dan moet je wel even je portemonnee meenemen. In dit programma ga je er vandoor met een leuke prijs. En ja, wie wil dit nou niet? Een Stream to See Lip Balm SPF 3 pak. Ik heb het er even bij gepakt. Het is wat je denkt, het is lippenbalsem. Maar dan high performance. SPF. Ik zal hem even openmaken, het doosje. Er zitten drie stickies in. Ben jij van de lippenbalsem, Nelly?
1: Ik ben meer voor met een kleurtje. Is het een kleurtje?
0: Dat weet ik niet. Ik ga hem niet openmaken. Er zit een zegeltje op. Het kleurtje. Zitten we, oh ja, cherry vanilla is deze.
1: Een smaakje dus.
0: Het is een smaakje. En de andere is cucumber mint. Hmm. En dan hebben we naturally naked.
1: Mm. Ja, ja. Ja. Oh, ik denk wel andere dingen. Nou, dat klinkt goed.
0: Die is voor andere lippen. zeg, oké. Zet met drie lippenbalsems. Die gaat eruit als je weet te raden wat ik ga uitspreken. Een oud-Hollands gezicht met een mond vol met water. Daar gaan we dan. Een muziekje uit voor de verstaanbaarheid. Oké. Dus een oud-Hollands gezicht en met een slok water, waterhappen. Dan daar gaat hij dan. Ja.
2: Boei een kerkgraf voor een klant. Boei een kerkgraf voor een klant.
0: Oké, was dan dat? Heb je gehoord wat ik zei?
1: Volgens mij begint het met een...
2: Voor een kalkgraaf voor een ankle van voor zelf.
1: Ik denk dat het bij de tweede keer al duidelijk was, hoor. Nu heb ik, moest ik al het water weer zo langs je mond zien, naar beneden zien druppelen.
0: Heerlijk, hè? Ja, ja, dat sijpelt zo lekker mijn décolleté binnen. Ja. 675-1031. Welk gezicht zoeken we? Winnaar zo meteen na deze van Meredith Brooks.

0: Paradise, 103.1 FM. Van harte goeiemorgen. Het is vrijdagochtend, 7:10. Half negen, hoor mij nou, 7:50. Is er iemand toe aan weekend of zo? We zijn op zoek naar Wendy van den Broek. Wendy van den Broek heeft een appje gestuurd voor het nu al legendarische spel Waterhappen. Wendy, we gaan je nu bellen. Sterker nog, we zijn je aan het bellen. Dus 2 minuten geleden heb je nog geappt. Ik denk dat je telefoon wel ergens in de buurt moet zijn. Dat is dan toch frappant, hè? Hallo? Hallo? Hallo? Hey, hoort hem niet. Dat is dan toch jammer. Oké, dan gaan we door met de volgende. Giorgio. We komen eraan. Voor zo'n waanzinnige leuke prijs van de Sea Shack. Deze week speel je mee met het spel Waterhappen. Hallo?
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, Giorgio, met Joris en met Nelly van de radio.
1: Hi, Joris. Hey. Alles goed?
0: Ja, zeker, met jou.
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, heb je zin in dat lekkere weekend wat voor de deur staat?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, wat ga je allemaal doen? Kun je dat verklappen?
1: Zondag voetbal kijken en ja. Morgen nog niet gepland.
0: Morgen. Ga je niet naar de troostfinale kijken?
1: Ja, dat is zondag. Nee, morgen niet. Nee, morgen niet. Nee.
0: Nee, dat is ook niet zo interessant, hè? Wie er nou de nummers 3 en 4 worden.
1: Precies.
0: Juist. Hé, wat vind je van dat spelletje? Ik ben op zoek naar je eerlijke antwoord. Vind je dit voor herhaling vatbaar, dat principe met waterhappen?
1: Ja.
0: Ja, vind je het grappig? Of vind je het, vind je het onsmakelijk? Je mag het eerlijk zeggen, hoor.
1: Eerlijk, een beetje onsmakelijk.
0: Dat vind ik dus ook.
1: Ja.
0: Maar goed, wie aan zich moet ook bezigen. We zijn ermee begonnen, dus we moeten dat ook afmaken. Maar
1: precies.
0: Op de tekentafel zag het er heel grappig en hilarisch uit. Maar het is toch een beetje onsmakelijk eruit gekomen. Wie niet waagt, wie niet wint. Zo is het ook maar weer. We moeten het proberen, toch?
1: Ja, precies.
0: Nou, voor dus een driepak met Sea Lip Balm. Dat is speciale lippenbalsem. Je lippen krijgen namelijk veel te verduren op het eiland door de zon, door de wind en het zout water. Daarom is het lippenbalsem met SPF echt zo'n klein product dat je deze zomer standaard bij je wil hebben. In je strandtas, duiktas of in je auto. En dan ook nog eens een keertje van het merk Stream to Sea. Dat is veel gebruikt door duikers, storkelaars, watersporters. Sporters en mensen die bewust omgaan met hun huidverzorging. Te krijgen bij dus de Sea Shack in Salinja. Wat heb ik net gezegd, Giorgio? Welk oud-Hollands gezegde heb ik geprobeerd uit te kramen?
1: Ja, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
0: Ja, natuurlijk! Yippie! Je bent de trotse nieuwe eigenaar van een driepak met lippenbalsem met SPF erin.
1: Dankjewel, Joris. Dankjewel. Kan ik heel goed gebruiken.
0: Mooi zo. En deze prijs wordt aangeboden door de Sea Shack. Bon, fijn weekend.
1: Helemaal goed.
0: Later.
1: Dankjewel. Hetzelfde voor jullie. Groetjes. Ja, doei.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Hey, kibo te pone de momanche. Pasa Carrefour y check tour producto dan con sticker blau. Brasa de moman. Barcel op een momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grup. Y classic tea pa relax de Swiss match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio. Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba te banda bo. Bin join e hola blau.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Van harte goedemorgen. Het is Paradise op deze vrijdagochtend 8:30 op de klok. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia. Goedemorgen Nelly.
9: Bon dia. Curaçao heeft er ruim 150 nieuwe Nederlandse staatsburgers bij tijdens de 3 feestelijke naturalisatieceremonies op woensdag en gisteren. Hebben in totaal 156 personen de verklaring van verbondenheid afgelegd. Zij kregen hun officiële besluit uitgereikt door gouverneur Maurits de Kort. En modeketen Zara opent komende september een grote nieuwe vestiging in winkelcentrum Sambiel. Volgens minister Charles Cooper toont de komst van het wereldmerk het groeiende economische vertrouwen in Curaçao. De nieuwe winkel is bovendien goed voor de lokale werkgelegenheid. Het volledige team zal namelijk bestaan uit lokaal personeel dat op dit moment al in de Dominicaanse Republiek wordt opgeleid voor de opening. En internationaal nieuws, een Canadese vrouw is maandag op Schiphol betrapt toen ze een koningspython in haar BH probeerde te smokkelen. Tegenover de inspecteurs beweerde de vrouw dat ze de wurgslang op straat bij een hotel in Amsterdam had gevonden, maar de voedsel- en warenautoriteit gelooft daar weinig van. Het dier is in beslag genomen en overgebracht naar een gespecialiseerde opvang. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Het meenemen van beschermde diersoorten is namelijk ten strengste verboden.
8: Echt? Ik mag dat niet?
9: Zeker geen wurgslang in je BH.
8: Ik neem altijd een wurgslang mee in mijn onderbroek.
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Komt er gewoon bij door de douane, hoor. Ja. Soms ook wel eens een keer een ratelslang. Maar... dan word ik er wel tussen uitgepikt. Goed.
9: Ik kan weer met mijn hoofd schudden.
8: Ja. Wat staat er in de kranten vandaag?
9: Dat MFK-parlementslid Gilbert Doran zich zorgen maakt over de positie van Curaçaose muzikanten,
8: ja,
9: en artiesten in de toeristensector. Volgens hem huren hotels en horecazaken steeds vaker buitenlandse artiesten in, terwijl lokale talent aan de zijlijn blijven staan. Doran heeft dus schriftelijke vragen gesteld aan minister Roderick Middelhoff van Economische Ontwikkeling. Hij wil weten hoe vaak er werkvergunningen worden verleend en of buitenlandse artiesten niet illegaal werken op een toeristenvisum.
8: Ja.
9: Het Statenlid eist strengere controles om de banen en inkomsten van lokale artiesten te beschermen.
8: Gebeurt dat veel dan, ja? Dat er artiesten, ja, op de grotere feesten, dat wel. Maar toch niet in de all-in resources zo. Er zijn toch vooral de lokale artiesten die staan op
9: het natuurlijk breder, hè? Het gaat ook om de geluiden die hij opvangt. En als je denkt, ze hebben al eerder aan de bel getrokken. Toen zeiden ze ook van, als je ziet dus hoe goed het toerisme doet. En dat de lokale artiesten daar toch niet het idee hebben dat zij ook aan meer optredens komen, meer gigs.
8: Nee.
9: Dat merken ze niet. En dan vraag je af, waar gaat het dan naartoe? En hoe wordt het dan ingezet? Ja, ik kan je zeggen, misschien sommigen hebben meer DJ's. Zetten meer DJ's in.
8: DJ's, ja, zijn goedkoper.
9: Van live, ja. Dus dat zijn allerlei dingen. Maar dus daarom wordt er ook gekeken. Maar je hebt natuurlijk bij bepaalde uitgaansgelegenheden lijkt het er wel op dat er wekelijks wel iemand uit het buitenland optreedt.
8: Ja, maar dat is... De grote feesten bedoel je dan? Waar mensen ook een kaartje voor moeten kopen.
9: Ja, wekelijks dus.
8: Ja. Maar ja, dat is toch ieders goed recht. En daar betalen ze ook fors voor, hè? Weet je hoe moeilijk het is om een buitenlandse artiest hier naartoe te halen? Wat je daarvoor moet betalen.
9: Mm-hmm. Het is ook bedoeld ook om de lokale marktdeels te beschermen.
8: Ja, maar ik vind dat wel een beetje zijn doel voorbij gaan, hoor. Je moet namelijk, wat was het nou, 27% over zijn gage en transport en verblijf. Moet je betalen, moet je afdragen aan de belasting. Mm-hmm. Maar een, met alle respect, een artiest uit Amerika of uit Europa met een naam, dat is geen concurrentie voor de gemiddelde lokale artiest. Dat is niet of ik haal Jason Derulo of ik haal de Happy Peanuts. Dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Dus ik vind het wel een beetje overdreven, laten we het zo zeggen.
9: Ik kan hier geen ruzie mee. Ik wil mijn woorden hou ik voor me, want anders, ja, gaan we ruzie maken op de radio.
8: Ja, maar je hoeft geen ruzie te maken.
9: Nee, dat weet ik, maar dan kom ik met bepaalde voorbeelden die jij lijkt niet... die jij misschien als een persoonlijke aanval zal gaan vinden.
8: Oh.
9: Maar ik denk dat het... nee, want ik heb nu een specifiek concert... feest heb ik in mijn hoofd, waarvan blijkt...
8: Guus Meeuwis.
9: Nee, helemaal niet. Het gaat niet om Nederlandse dingen. Maar iets anders. Ik weet niet wat je net zei van Jason Derulo en Happy Peanuts. Het heeft ook te maken met wat voor soort evenement het is en welke periode.
8: Ja, ja.
9: Waarbij soms, als je een buitenlandse artiest aantrekt... dat je daar dan toch geen mensen krijgt, geen hond op afkomt. Omdat het niet past bij een bepaalde evenement.
8: Ja.
9: Los daarvan. Dus niet altijd gaat het gelijk op. Maar ik wil graag heel graag verder ingaan op het nieuws. En niet zozeer gaan speculeren.
8: Okay.
9: Want drie Curaçaose politieagenten zijn in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 180 uur. En een voorwaardelijk beroepsverbod van 2 jaar. Het was gisteren werd het dus bekendgemaakt. En het drietal werd in eerste instantie nog vrijgesproken voor die dodelijke achtervolging in september 2021. Om na een gewapende overval loste de evenement.
8: Ja.
9: Los daarvan. Dus niet altijd gaat het gelijk op. Maar ik wil graag heel graag verder ingaan op het nieuws. Niet zozeer gaan speculeren.
8: Okay.
9: Want drie Curaçaose politieagenten zijn in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 180 uur. En een voorwaardelijk beroepsverbod van 2 jaar. Het was

0: 13 schoten op de vluchtauto van de daders en een van de overvallers komt daarbij om het leven. En het gerechtshof oordeelt nu dat de agenten te veel geweld hebben gebruikt. Naast de voorwaardelijke straffen moet de trio de nabestaanden van de overleden overvaller een schadevergoeding van 11.000 gulden betalen. De vigilante schrijft dus dat uit het vonnis blijkt dat zowel het korps als de minister van Justitie steken hebben laten vallen. Want het korps heeft de agenten onvoldoende getraind in het gebruik van vuurwapens. Eerder had de minister van Justitie gezien de gebrekkige training en politieopleiding de vuurwapens van deze slecht getrainde agenten moeten innemen en hun arbeidsovereenkomst moeten aanpassen. En dat is nooit gebeurd. Dan kan je ook wel stellen dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de agenten, want ondanks de organisatorische fouten stelt het Hof dat de twee politieagenten en dus ook die VKC'er zelf verantwoordelijk blijven. Een agent heeft namelijk de plicht om zijn wapen in te leveren als hij merkt dat hij niet aan de vereisten voldoet om bewapend rond te lopen. En het gebrek aan training en ook het handelen van de agenten leidde uiteindelijk tot de dood van een jonge man. In het hof stond ook 18... Wacht even. De vluchtauto werd door 8 van de 13 afgevuurde kogels geraakt. Maar volgens het hof hadden ze ook gewoon op de banden van de auto kunnen schieten. En dan hadden ze ook hetzelfde bereikt. Dus dat die auto tot stilstand kwam en dat ze die mannen konden arresteren. Het had niet zo kunnen hoeven af te lopen.
1: Nee. Alright, hier maar even bij laten voor dit moment.
0: Is goed.
1: Bedankt. Het is Paradise op de vrijdagochtend. Lekker zeg, zo meteen vast even vooruitblikken naar het Curaçao Noordje Jazz. Ik heb John Baptiste voor je erbij gehaald. I Need You, hoor je zo meteen na deze van de Communards.

0: eerlijk zeg. John Batiste hoorde je op Paradise FM. En hij staat op Curaçao binnenkort. Hè, zaterdag 5 september op het Curaçao Noordse Jazz Festival. Deze waanzinnige virtuoos, deze rasmuzikant. Ja, met I Need You onder andere. Freedom is ook een fantastisch leuk liedje van de beste man. Dus ja, ga dat maar checken op het Curaçao Noordse Jazz.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Laten we eens even kijken naar het grote Papiamentse woordenboek. De Lora-app, wat er vandaag in opgeschreven staat. Nelly Rosa, wat heb jij ontdekt aan een woord van de dag?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, het slaat enorm aan, je gulp open.
0: De gulp open?
2: Ja, je gulp staat open.
0: Alweer?
2: Ik kan er niks aan doen, maar mensen luisteren naar dit onderdeel van het radioprogramma. En ik word steeds oversteld met nieuwe suggesties. En dat bijvoorbeeld dat ze er ook met anderen over praten op de werkvloer. En dan vroegen ze bijvoorbeeld, gisteren hadden we het over Bobetica Tanawarda. Want dat wordt dan ook gezegd als je gulp open staat. Niet iedereen kende het. Maar wat er dus ook wat iemand anders op de werkvloer dus wel kende was. Als jij dus iemand ziet, of zeker een man, met zijn gulp die open staat, dan kan je de vraag krijgen: Botabinde banana kuwebu?
0: Ja, ja. Gadverdamme zeg.
2: Nou, van die hele tijd net over een ratelslang en wat, ik weet niet nog meer wat daarin zit. Maar die bananakoeweerbo zou best ook wel kunnen. En volgens mij mag je daar wel mee. De douane houdt je dan niet tegen.
0: Dat zeg je wel, maar eieren zomaar meenemen het vliegtuig in, dat is niet de bedoeling volgens mij, toch? Dat staat op het lijstje. Met,
2: je hebt gelijk.
0: Ja, dat weet ik. Een banaan daarentegen, die mag wel mee.
2: Maar als iemand je dus vraagt wat er binnen banana kuwebu,
0: ja,
2: dan weet je het.
0: Staat je gulp open? Ja, ja, ja, ja. Banana, die zijn toch krom? Goed, dankjewel. Lora woord van de dag terug te lezen in de Lora-app. Gratis te downloaden in elke appstore.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. PSV-verdediger Armando Obispo maakt overstap naar de Franse club RC Lens. Beide clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van €5,5 miljoen. Alleen een medische keuring staat de transfer nog in de weg. Obispo, die sinds zijn 7e bij PSV speelt, tekent naar verwachting een 4-jarig contract. De inspectiedienst en openbare werken hebben ingegrepen bij een onveilige bouwsituatie aan de Jan Noorduinweg. Een sleuf van 1,4 meter breed maakte de doorgang voor voetgangers te krap. De projectontwikkelaar moet de sleuf dichtgooien en de constructie 2 meter verplaatsen. Dranghekken worden geplaatst voor de veiligheid. Inspecteurs blijven de situatie controleren. Dan nog internationaal nieuws. De Britse regeringspartij Labour heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider en premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Burnham is de enige kandidaat met de benodigde steun en wordt maandag premier. Hij wil de middelen en macht meer over het land verspreiden en opent een extra premierskantoor in Manchester. In Duitsland staat de positie van Jens Spaan onder druk na een rel over draagmoederschap. Zijn partijgenoot Daniel Peters eist zijn vertrek. Spaan, homoseksueel en tegenstander van draagmoederschap, week uit naar de Verenigde Staten om het Duitse verbod te omzeilen. Peters noemt het totaal onacceptabel dat Spaan politiek iets anders bepleit dan hij persoonlijk doet. Actiekoepel Farmers Defence Force zegt te vrezen voor de veiligheid van Ger Koopmans, voorzitter van de landbouworganisatie LTO. Tijdens een vergadering in Apeldoorn dreigden meerdere boeren hem thuis op te zoeken. Onder de boeren bespraken hun protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De bijeenkomst raakte volgens Mark van den Oever van de FDF ontspoord. En tot zover.

0: een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: Amy Comeback. Het is Petto Benton. Goedemorgen.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag ga je er vandoor met iets lekkers. Namelijk een diner voor twee bij Brakkeput Mei Mei. Dat is waanzinnig lekker zitten daar in Brakkeput Mei Mei. Uitkijkend over de wijk, over alle lampjes daar. En de heerlijke lekker stuk vlees bijvoorbeeld daar vanaf de houtskoolgril. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh. Nou, dat is een makkie. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031.
2: Son muchos años

0: De bumper, het is Grace Jones op Paradise, 103.1 FM. Van harte goede vrijdagochtend. Nou, omdat het vrijdag is, zometeen muziek van Sash, Encore en Foi ga je horen. Net als Jayon.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen. Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven. Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè? Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen. Island Vibes, nu in de winkel.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk...

0: 10.
1: Hoge Raad wijst cassatieberoep in Tulipan af. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De voormalige volmachtig minister van Aruba en Den Haag, Gilfred Besaril, moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat zijn veroordeling nu echt onherroepelijk is. Besaril werd vorig jaar veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het verduisteren van overheidsgeld bij het Aruba-huis. Omdat hij te laat in hoger beroep ging, is die straf nu definitief. Na zijn celstraf moet de oud-minister de Arubaanse overheid bijna 139.000 florin aan gestolen geld terugbetalen. En de Curaçaose dichter en theatermaker Gershon Bonifacia heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Zijn persoonlijke film Toen ik klein was, was ik niet bang, is geselecteerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival. De korte film, geregisseerd door Guido Jurissen, is gebaseerd op Bonifacia's eigen jeugd in Rotterdam-IJsselmonde. Het verhaal volgt de 10-jarige Gush, een jongen die droomt van een leven als astronaut, maar worstelt met dyslexie, migratie en sociale druk in de wijk. Bonifacia laat in een reactie weten intens dankbaar te zijn en noemt de prestigieuze selectie onwerkelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

Ook hij komt naar het Curaçao Nortje Jazz Festival dit jaar. Jayon hoorde je op Paradise FM. Mama Wak. Ja, eindelijk een keertje van de radio af. Sinds de uitschakeling van ons Curaçaose elftal. En, nou, komt hij weer terug. Mama Wak. De Blue Wave Jayon op Paradise. Zometeen nog meer fijns van Chris Brown. En eerst hier Odyssey.

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De Curaçaose dichter en theatermaker Gerswin Bonifacia heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Zijn korte film, Toen ik klein was, was ik niet bang, is geselecteerd voor een gouden kalf op het Nederlands Filmfestival. De film, geregisseerd door Guido Jurissen, vertelt het verhaal van een jongen die droomt van astronaut worden, maar worstelt met dyslexie en sociale druk. PSV-verdediger Armando Obispo maakt overstap naar de Franse club RC Lens. Beide clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van 5,5 miljoen euro. Alleen een medische keuring staat de transfer nog in de weg. Obispo, die sinds zijn zevende bij PSV speelt, tekent naar verwachting een vierjarig contract. Dan nog internationaal nieuws. De lonen bij Defensie stijgen in september met 6,5%. Begin 2028 komt daar nog eens 2% bij. Dit staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk en Defensiebonden hebben ondertekend. Bij de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel steunde bijna 96% het akkoord. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Ihor Klimenko aangewezen als secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad. Klimenko was voorheen minister van Binnenlandse Zaken. Dit besluit volgt op een kabinetscrisis waarbij premier Julia Svilidenko aftrad. De nieuwe functie van Klimenko omvat het coördineren van militaire productie en het bevorderen van samenwerking tussen defensieafdelingen. De Britse regeringspartij Labour heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider en premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Burnham is de enige kandidaat met de benodigde steun en wordt maandag premier. Hij wil de middelen en macht meer over het land verspreiden en opent een extra premierskantoor in Manchester. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Hoi man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. Irisibi, Bostempel Digital, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full jena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolin di Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set di parts di Koi man. 25.000 Finma's. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Van meer informatie, visita funmaas.com.
3: Vroeger dronken die biertje. Bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punta en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Met mijn liefde voor muziek presenteer ik jou de beste muziek ooit gemaakt. Met nu...

0: ochtend was het relaxed. Rustig aan opstaan, kopje koffie erbij. Eerst eventjes op gang komen. Ik pak daar meestal een uurtje de tijd voor. En ik had zoiets van, nou ja, een beetje relaxed. Met Whitney Houston en Rick Iglesias. Is ook niet verkeerd om de show te beginnen.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Natuurlijk zat die energie van Michael Jackson er ook in na 10 uur. En opstaan met Joris in de ochtendshow is altijd natuurlijk een feestje. Dus ik hoop dat je weer lekker up and running bent op deze 17e juli. Het is bijna zover. Een heerlijk bon weekend voor ons allemaal. Midden juli alweer, dat gaat snel. Zo lekker richting de warmste tijd van het jaar natuurlijk hier op Curaçao. Genieten van lekker buiten zijn, met vrienden, familie naar het strand. Gewoon het tempo nog wat lager dan al in de rest van het jaar. Dat mag best. Ja, geef jezelf die toestemming maar. Het is mijn missie, mijn taak, om jouw ochtend smooth te laten verlopen. Ik ben Jeremy en ik neem je mee tot aan 12 uur. Maar op deze vrijdag straks natuurlijk weer een vriend van de show die langskomt. Ossie Stoot. Hij stoot dus zijn knie weer, maar op welke melodie, dat is de vraag. En het is vrijdag vandaag, dus jouw collega heeft weer geen idee. Je herkent het wel. Het is weer zo'n typische kantoorsituatie zo op de vrijdag. Ja, je maakt je klaar voor het weekend. En dan toch nog even moet die collega net even dat doen. Hè. Dat hoor je over een minuutje of 10 hier bij Paradise 103.1. Net als Prince Royce, die is onderweg. Dag, doe hem best zo. En dit is Savage Garden. Truly, madly, deeply. Op Paradise FM 103.1. Uit volgende

0: De vrijdag begint bij mij relaxed. Ik heb deze muziek voor je uitgezocht van Prince Royce. Daarvoor Savage Garden. Relaxed ook bij Whitney Houston en Enrique Iglesias daarvoor. Te weten dat Tina Turner er aankomt met Typical Mail. Dat is toch een lekkere start van de laatste werkdag van de week, hè?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Vrijdag, vrijdag, vrijdag. Ja, jouw collega heeft vandaag geen idee dat hij elke vrijdag precies op hetzelfde moment iets heeft. En wat doet hij dan? Dan neemt hij mentaal al afscheid van de werkweek. Je ziet het in de kleine dingen. Hoe hij iets rustiger beweegt, hoe hij nog één taak afrondt en ondertussen al vooruitkijkt naar wat komen gaat. En hoewel hij denkt dat het een spontaan moment is, nou herkennen wij het inmiddels tot op de minuut. En we zeggen niets. We laten hem in dat ritme, want dat moment waarop hij loslaat, ah, dat is precies het moment waarop het weekend begint.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Take a Paradise, Raise Your Glass. We vieren het leven, we vieren dat het bijna weekend is. Nou zijn er natuurlijk ontelbaar veel manieren om een glas te heffen en te proosten. Er is geen officiële lijst, maar er zijn wel een aantal herkenbare manieren. De klassieke cheers, hè, het glas op ooghoogte. Je hebt de elegante proost, dus een klein knikje met het glas. De uitbundige feestproost, je houdt het glas hoog in de lucht. Je hebt de stille proost, alleen een glimlach en een gebaar. De groepsproost, iedereen die tikt tegelijk. En de op afstand proost, herken je ook wel, glas omhoog. Zonder echt te klinken. Maar ja, dat er ontelbaar veel manieren zijn om het glas te heffen, dat weten we. Maar wat dat betreft is nog altijd de mooiste die, waarbij je eerst lacht en daarna pas drinkt.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar, bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: half elf.
1: Hoge Raad wijst cassatieberoep in Tulipan af. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De voormalige volmachtigd minister van Aruba en Den Haag, Gilfred Besaril, moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat zijn veroordeling nu echt onherroepelijk is. Besaril werd vorig jaar veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het verduisteren van overheidsgeld bij het Aruba-huis. Omdat hij te laat in hoger beroep ging, is die straf nu definitief. Na zijn celstraf moet de oud-minister de Arubaanse overheid bijna 139.000 florin aan gestolen geld terugbetalen. En de Curaçaose dichter en theatermaker Gershon Bonifacia heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Zijn persoonlijke film Toen ik klein was, was ik niet bang, is geselecteerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival. De korte film, geregisseerd door Guido Jurissen, is gebaseerd op Bonifacia's eigen jeugd in Rotterdam-IJsselmonde. Het verhaal volgt de 10-jarige Gush, een jongen die droomt van een leven als astronaut, maar worstelt met dyslexie, migratie en sociale druk in de wijk. Bonifacia laat in een reactie weten intens dankbaar te zijn en noemt de prestigieuze selectie onwerkelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Daft Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

Paradise FM 103.1. Robin S. Show Me Love naar Dan Hartman met Sting onderweg. If You Love Somebody. En dat op de vrijdag, hè. En de vrijdag is het bewijs dat zelfs een lange week uiteindelijk beloond wordt. Misschien heb je niet alles afgekregen wat op je lijstje stond. Maar hey, de koffie was warm, de muziek stond aan en je bent er nog steeds, hè. En dat houdt op vrijdag lijken zelfs je goede voornemens ineens te zeggen: laten we maandag weer serieus doen.

0: Madonna heeft de horen nog lang niet opgehangen. De verbinding is nog niet verbroken. Ze treedt weer volop op. Ze komt weer steeds meer in de media, hè?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De beste muziek ooit gemaakt van Madonna. Zometeen over naar de Maisonettes. En die muziekquiz op vrijdag de 17 juli spelen we ook gewoon weer. Vandaag dus. En ja, we sturen niet naar zomaar een locatie. Wat denk je? Heb je het al meegekregen vanochtend bij Joris in de ochtendshow? Als je vandaag de muziekquiz wint, dan kun je gaan reserveren op kosten van Paradise bij Brakke.Nijmei. Kijk eens aan. Lekker gevarieerd eten op een prachtige locatie, hè? 675-1031 moet je wel deze opgave raden.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja zeg. Nou, die weet je, die is wel heel makkelijk, hè? 675-1031. Welk intro hoorde je, artiest en titel? Drop dat antwoord maar op de WhatsApp. 675-1031. En je mag meerdere keren meedoen. En wie weet belt Vanessa vanmiddag jou terug na 4 uur met goed nieuws.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jouw ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso Tadouji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con foco, realidad. Celebrar es la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: 12 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De voormalige gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag, Gilfred Bezaril, moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft zijn veroordeling in de Tulipanzaak bevestigd. Bezaril kreeg 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor verduistering van overheidsgeld. Daarnaast moet hij bijna 139.000 florien terugbetalen aan de Arubaanse overheid. De Curaçaose dichter en theatermaker Gershwin Bonifacia heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Zijn korte film Toen ik klein was, was ik niet bang is geselecteerd voor een gouden kalf op het Nederlands Filmfestival. De film, geregisseerd door Guido Jurissen, vertelt het verhaal van een jongen die droomt van astronaut worden, maar worstelt met dyslexie en sociale druk. Dan nog internationaal nieuws. In Duitsland staat de positie van Jens Spaan onder druk na een rel over draagmoederschap. Zijn partijgenoot Daniel Peters eist zijn vertrek. Spaan, homoseksueel en tegenstander van draagmoederschap, week uit naar de Verenigde Staten om het Duitse verbod te omzeilen. Peters noemt het totaal onacceptabel dat Spaan politiek iets anders bepleit dan hij persoonlijk doet. De Europese Commissie wil de naleving van EU-regels voor de rechtsstaat direct koppelen aan de financiering vanuit de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode van 2028 tot 2034. Eurocommissaris Michael McGrath presenteerde vrijdag het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in de 27 EU-landen en enkele kandidaten. Elk land krijgt een apart rapport met bevindingen en aanbevelingen. De lonen bij Defensie stijgen in september met 6,5%. Begin 2028 komt daar nog eens 2% bij. Dit staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk en Defensiebonden hebben ondertekend. Bij de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel steunde bijna 96% het akkoord. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Met zometeen vriend van de show, Ozzy Stoot. Hij stoot is een

Knap hoor. Ed Sheeran krijgt het voor elkaar. Castle on the Hill. Die energie in zijn muziek die weer de goede flow geeft voor de vrijdag. Het past er perfect bij. Daarom draaide ik hem naar Terrence Trent D'Arby en Sun. Your Name. Het is 11 uur geweest. Ik ben Jeremy. En het is ook vandaag weer mijn missie, mijn taak om jou mee te nemen richting de lunch. Met een goed gevoel, goede flow en ervoor te zorgen dat het lekker smooth verloopt. Dan lukt dat een beetje. Als dat zo is, hoor ik het graag op WhatsApp. 6751031. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat ook graag. Ja, want dan moeten we wat veranderen. Maar dan hoor ik graag van jou wat je dan precies nodig hebt op dit moment. Paradise 103.1 op je vrijdag de 17e met straks Ozzy Stoot. Hè. Die loopt iedere week weer een paar kilometer extra over Curaçao. Niet omdat hij de weg kwijt is, maar omdat hij zegt dat je de mooiste verhalen van het eiland alleen vindt als je langzaam genoeg wandelt. Van de handelskade tot de zoutpannen neuriet hij onderweg die ene melodie naar de andere. En ergens onderweg, ja, stoot hij natuurlijk weer zijn knie. Maar op welke melodie? Dat is de vraag. Ozzy Stoot, wekelijks zijn knie. Over 10 minuutjes, dan hoor je het hele verhaal. Eerst nog Gotye en Kimbra. Somebody that I used to know. Zomermuziek naar Tom Petty en de Heartbreakers of Paradise FM. Dit is Mary Jane's.

0: de muziek van Godja en Kimbra, Somebody That I Used To Know, zie ik mezelf al rondom de zoutpannen lopen.
1: Ossie stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: En dat is precies waar onze vriend van de show Ossie geweest is. Kerel, wat heb je weer voor elkaar gekregen deze week? Hè? Lekker een paar kilometer iedere week over het eiland, heerlijk. De mooiste dingetjes zie je dan, ontdek je eigen plekje, hè? Toerist op eigen eiland. Maar het is weer gebeurd hoor.
1: Ossie stoot zijn knie.
0: Ik denk hem wel te herkennen. Ik heb het, ja, het zijn niet de makkelijkste opgaven, ik weet het. Het doet mee voor het heerlijke weekendgevoel dat helemaal door je lijf te laten gieren. Want de hits die hij altijd meehoudt, nou, dat zijn wel de grote hits. Dat betekent dat je hem dadelijk ook gaat horen. Hè? Heb je enig idee welke hit hij hier oude? Want hij stootte zijn knie weer. Welke melodie hoorde je? App het naar 675-1031. Och jee. Er is volgens mij, als ik even goed over nadenk, ooit eens een keer een grote Voice of America held geweest. Nee, Australië was het. Die heeft deze gedj'd en gerapt. Wat een mega hit. Je hoort zometeen de uitslag.

0: kan je op dit eiland een hele snelle auto hebben. Er zijn een paar mensen die daar flink in geïnvesteerd hebben. Maar ja, echt hard rijden ten opzichte van andere landen kun je natuurlijk niet op Curaçao. Lijkt me niet echt veilig. Nee. Fast Car, Tracy Chapman, Paradise 103.1. Hoe is het met Ozzy eigenlijk?
1: Ozzy stoot zijn knie. Ozzy stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Hij was innovatief door geen baslijn te gebruiken in zijn muziek. Wat opmerkelijk, we moesten er aan wennen, maar we werden er allemaal zo verliefd op, hè? Prince maakte een van de meest invloedrijke tracks van de 80's. We stonden op zijn kop op de dansvloer bijna van deze hit als die gedraaid werd. Zing maar mee uit volle borst, volume standje 10. Paradise FM 103.1 gaat terug naar 1984 dankzij Ozzy Stoot. Hij stootte zijn knie op

0: ZFM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: half 12.
1: Hoge Raad wijst cassatieberoep in Tulipan af. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De voormalige volmachtigd minister van Aruba en Den Haag, Gilfred Besaril, moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat zijn veroordeling nu echt onherroepelijk is. Besaril werd vorig jaar veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het verduisteren van overheidsgeld bij het Aruba-huis. Omdat hij te laat in hoger beroep ging, is die straf nu definitief. Na zijn celstraf moet de oud-minister de Arubaanse overheid bijna 139.000 florin aan gestolen geld terugbetalen. En de Curaçaose dichter en theatermaker Gershon Bonifacia heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Zijn persoonlijke film Toen ik klein was, was ik niet bang, is geselecteerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival. De korte film, geregisseerd door Guido Jurissen, is gebaseerd op Bonifacia's eigen jeugd in Rotterdam-IJsselmonde. Het verhaal volgt de 10-jarige Gush, een jongen die droomt van een leven als astronaut, maar worstelt met dyslexie, migratie en sociale druk in de wijk. Bonifacia laat in een reactie weten intens dankbaar te zijn en noemt de prestigieuze selectie onwerkelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255.
3: Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk

0: bezoek onze website evenscuraçao.com.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Kwaadheid kost energie, hè? En weet je, een glimlach, die levert rente op.
2: Paradise FM.
3: Die glimlach komt door Granlise Guerra. Die kwaadheid, daar maakt Oasis zometeen korte metten mee op Paradise. En Don't Look Back in Anger. De beste muziek, ooit gemaakt op je vrijdag.

Kwaadheid kost energie, een glimlach die levert rente op. En als je vandaag het nieuws, het verkeer of je mailbox hebt overleefd zonder je koffie op iemand te gooien, nou weet je, dan ben je al een kampioen, hè? Dus laat lekker het gedoe van deze week achter je en doe het op wezen zoals jaren zingt. Don't look back in anger, hoor je op Paradise na Juan Luis Guerra. Met, daar is het weer bijna 12 uur, het mango-moment onderweg. Over 10 minuutjes.

0: Vrolijke Vrijdag met Juanes. En ik krijg alweer bijna trek, hoor.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Komt dat even mooi uit. De 12 zit bijna in de klok en we kunnen weer lekker rust en afstand nemen van alles waar we mee bezig zijn. En even rustig gaan eten. En dan is daar die vraag. Nog één stukje, vraagt iemand aan tafel. Er ligt een schaal met watermeloen, mango en een ananas tussen jullie in. Stel je dat maar eens even voor, hè. Nou, eerst wordt er gepraat, dan gelachen en pas daarna gegeten. De lunch lijkt zich vandaag niet aan regels te houden. Even later verschijnt er een eenvoudig bord met warme pastetje, een frisse salade. Het is verder geen uitgebreide lunch, geen perfecte presentatie, maar gewoon eten dat met aandacht is gemaakt. Buiten beweegt de schaduw langzaam over de tegels, terwijl de wind de hitte van de middag verzacht. En je merkt dat niemand op de klok kijkt. Het gesprek krijgt de ruimte en het eten ook. Misschien is dat het mooiste aan lunch op Curaçao. Dat een gewone middag ineens aanvoelt als een klein feest, waar iedereen vanzelf wat langer blijft zitten. Wat is dat een heerlijk gevoel. En dat ga je tegemoet zometeen na 12 uur met Pepijn Bierenbroos tot op de radio. Hè. Veel plezier bij.

0: paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO, heeft 4 nieuwe prijzen gelanceerd om bijzondere prestaties van onderzoekers te belonen. Onderzoekers uit het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen ook genomineerd worden. Nominaties zijn mogelijk tot en met 10 september 2026 via de website van NWO. De voormalige gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag, Gilfred Bezaril, moet definitief de cel in. De Hoge Raad heeft zijn veroordeling in de Tulipanzaak bevestigd. Bezaril kreeg 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor verduistering van overheidsgeld. Daarnaast moet hij bijna 139.000 florien terugbetalen aan de Arubaanse overheid. Dan internationaal nieuws. In de regio Parijs zijn tijdens de hittegolf in juni 2 keer zoveel mensen overleden als verwacht. Het Franse Volksgezondheidsinstituut registreerde 3000 overlijdens in Île-de-France, 1565 meer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Wetenschappers wijzen op de rol van klimaatverandering bij deze extreme hitte. In Duitsland staat de positie van Jens Spaan onder druk na een rel over draagmoederschap. Zijn partijgenoot Daniel Peters eist zijn vertrek. Spaan, homoseksueel en tegenstander van draagmoederschap, week uit naar de Verenigde Staten om het Duitse verbod te omzeilen. Peters noemt het totaal onacceptabel dat Spaan politiek iets anders bepleit dan hij persoonlijk doet. De Europese Commissie wil de naleving van EU-regels voor de rechtsstaat direct koppelen aan de financiering vanuit de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode van 2028 tot 2034. Eurocommissaris Michael McGrath presenteerde vrijdag het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat in de 27 EU-landen en enkele kandidaten. Elk land krijgt een apart rapport met bevindingen en aanbevelingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Hey, een oprecht goede vrijdagmiddag. Dit is Toto met Africa. Africa.

0: Kitchen, you'll be 40. Heb ik gelukkig nooit gehad. Wel een keertje in de berging. Maar die is al lang verleden tijd. Die rat dan, hè? Die berging niet.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Een oprecht goede vrijdagmiddag. 11 en een halve minuut over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over het kampioenschap Rubik's Cube. Ja, dat bestaat echt. Mensen die bij elkaar komen en dan die Rubik's Cube proberen op te lossen. We nemen natuurlijk het lokale nieuws door. Dat doen we zo rond 20 minuten voor 1 met Vanessa Werkhoven. Vandaag in het eerste uur ga ik voor de laatste keer water happen. Ik ga proberen met wat spraakwater in mijn mond een Nederlandse uitdrukking te zeggen. En als jij die herkent, kan je appen naar 675-1031. Ik vertel je daar later meer over. Natuurlijk in het tweede uur de spotlights. We hebben weer veeljarige en bijzondere gebeurtenissen in de muziek. En we spelen natuurlijk ook nog de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkepeut Meimei. En aan het einde hebben we een mooi ontroerend verhaal in het Feel Good Nieuws. Maar dat is pas over anderhalf uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede vrijdagmiddag, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Willem Holleder, die is inmiddels 68 trouwens. Is misschien wel een van de bekendste criminelen van Nederland. Wordt vanuit die extra beveiligde inrichting in Vught overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Dat meldt zijn advocaat. Waarom gaat hij naar een minder streng beveiligde gevangenis?
2: Nou, dat heeft te maken met zijn gezondheid. We weten natuurlijk dat hij kampt met hartritmestoornissen. En daarom moet een ziekenhuis dichterbij in de buurt zijn. En hij zat natuurlijk ook in de beveiligde EBI, omdat ze natuurlijk bang zijn dat hij zijn criminele activiteiten voortzet vanuit gevangenis. Ja, en dat kan natuurlijk in het strenge regime totaal niet. Hij gaat nu naar een andere gevangenis toe. Maar het is nog steeds gewoon een beveiligde gevangenis. Natuurlijk ook niet extreem beveiligd zoals de EBI. Maar wel extra beveiligd natuurlijk en zo. En ze zeggen ook het risico dat hij vanuit die plek dan zijn criminele activiteiten voort kan zetten is ook niet zo groot. Dus ja, nu heeft de staatssecretaris, want die gaat er dan over, heeft besloten dat hij toch naar een andere plek kan.
0: Ja, want Holleder is in 2022 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Komt weinig voor in Nederland. Maar hij was dan ook de opdrachtgever van een serie moorden tussen 2003 en 2006. Maar hij komt dan nu op een afdeling intensief toezicht terecht. Ik ben benieuwd.
2: Ik ben ook benieuwd, ja. Ze zijn verder willen ze natuurlijk niet vertellen waar hij naartoe gaat. Vanuit de veiligheidsoverwegingen, dat snappen we natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk het laatste nieuws.
0: Ja, wat mij altijd bij die Willem Holleder hooglijk verbaasd heeft, is dat hij een tijd geleden zat hij gewoon in een Nederlandse tv-show. En dan konden mensen hem ondervragen. En daar werd hij bijna binnengehaald als een soort superster.
2: Ja, het is heel raar. Kijk, iedereen.
0: De College Tour, dat was hem.
2: Ja, bij College Tour. Ja, het is alweer wel weer even geleden natuurlijk. Maar daar was natuurlijk ook heel veel ophef over. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk best wel een beeld van deze man. Heeft het al een beetje geromantiseerd natuurlijk. Maar eigenlijk wat hij gedaan heeft is natuurlijk ontzettend heftig. Maar toch iedereen. Maar hij is natuurlijk ook neergezet als een soort van ja, knuffelcrimineel. Hè? Met dat scootertje van hem en zo. Terwijl hij natuurlijk niets minder waren natuurlijk.
0: Stuntman Jim haalde een stunt uit op de Zwarte Cross, als ik me niet vergis. En hij is bewusteloos daarbij geraakt voor de ogen van duizenden toeschouwers. Wat gebeurde er?
2: Ja, inderdaad. Ja. En de Zwarte Cross, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een festival in de Achterhoek. Daar komen veel boeren op af, brommers, kieken. En hoe gekker, hoe
0: Heuken.
2: Beter geldt een beetje. Ja, wat zeg je nou?
0: Heuken, dat is een kreet van de groep Normaal. Heeft met bierdrinken te maken. Dat hoort ook bij de Zwarte Cross, hè? Heuken.
2: Ja, er wordt heel veel gezopen daar, niet normaal. Maar goed, gisteren liep een stunt dus helemaal uit de hand. Ze hebben daar dus een katapult. Ja, dat ziet er best wel spectaculair uit. En dan wordt iemand dus echt letterlijk afgevuurd, noem ik het maar even dan, met die katapult. Ja, die man die zou dus vervolgens dan op zo'n mat terecht moeten komen. Maar hij belandde naast de mat, 75 meter verderop. Dus dat is niet best. Alleen het bizarre is, Ze hebben dit echt meermaals geoefend met een pop. Maar toch is het misgegaan. Ik heb wel begrepen dat het weer redelijk gaat met de stuntman. Maar ik kijk even naar die beelden. Want het ziet er wel spectaculair uit, moet ik zeggen, hoor.
0: En hij heeft het gelukkig overleefd. En hij heeft een hersenschudding. Dus dat, hij zegt zelf, ik heb wel vaker wat gebroken. Het valt mee, maar het ziet er wel inderdaad beangstigend uit.
2: Ja, precies. Ja, ik mocht dus zelf van de week bij zo'n repetitie kijken. Ja, je weet niet wat je meemaakt, joh. Het is echt steeds gekker op dat festival. Het is wel leuk, hoor, moet ik zeggen.
0: Dan, het is 17 juli. Het klinkt als een 1 april grap, maar het is echt waar. Meeuwen lijken de laatste tijd in Nederland steeds vaker dronken rond te lopen. Dat is niet omdat ze nou gezellig aan het bier zitten, maar waardoor dan wel?
2: Nou, het heeft te maken met vliegende mieren. Want door de aanhoudende hitte zien we steeds vaker vliegende mieren. En dat zijn geslachtsrijpe mieren die tijdelijk dus vleugels krijgen. En die gaan dan in de lucht gaan ze paren. Ja, en na een paar dagen verliezen ze weer die vleugels en gaan ze gewoon weer verder als gewone mieren. Maar ja, voor meeuwen zijn die vliegende mieren dus een hele smakelijke maaltijd. Alleen, er zit dus van, ja, in die mieren zit mierenzuur. En dat mierenzuur, dat is een lichte, giftige stof. En dat kan een soort verdovend effect hebben op die meeuwen, waardoor het nu lijkt alsof die meeuwen dus, ja, die zijn een beetje aan het zwalken over straat. En ja, ze zijn een beetje dronken. Dus ja, mensen hebben er ook last van. Want ja, als ze midden op de weg lopen en zo, dronken, dan moeten al die automobilisten moeten dan natuurlijk oppassen.
0: Licht aangeschoten meeuwen op de weg.
2: Ja, precies. En ik dacht echt even, het is toch geen 1 april grap, hè? Een vervroegde of zo, weet je wel. Dan ga je alles een beetje checken en zo. En nee, echt waar. Het lijkt dus op dronken meeuwen. Ja, ik vond het wel weer een leuk berichtje om zo even lekker het weekend in te gaan.
0: Mark Kampers, ik wens jou een fijn weekend. Wij spreken elkaar maandag weer. Tot dan.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

ik ben eerlijk met je. Ik had er ooit een. Ik heb er jarenlang heb ik het geprobeerd. En uiteindelijk is het me denk ik één keer gelukt. Waar heb ik het over? Over de Rubik's Cube. Die Rubik's Cube die vormt voor velen al decennia lang een flinke hersenkraker. Voor mij dus ook. Voor zo'n 1200 deelnemers vormt die momenteel juist een sportieve uitdaging. In Arnhem, in Nederland, strijden deelnemers uit 53 landen tijdens het Europees kampioenschap Rubik's Cube om de titel van snelste oplosser. De Rubik's Cube werd in 1974 ontworpen door de Hongaar Erno Rubik als lesmateriaal voor kunst- en designstudenten om algebra inzichtelijk te maken. Sinds de jaren 80 groeide de kleurrijke puzzel uit tot een wereldwijd fenomeen. Tijdens het kampioenschap proberen deelnemers de gekleurde vlakken zo snel mogelijk compleet te maken. Er wordt gespeeld met kubussen die bestaan uit 3 tot en met 6 rijen blokjes. Volgens de organisator, Jinte Dik, hoeft niemand zich door de puzzel te laten afschrikken. De een kan dat in een paar uur leren, de ander doet daar misschien iets langer over, maar iedereen kan het leren. Voor de 21-jarige Amiel Engel uit Nijmegen zijn de wedstrijden inmiddels veel meer dan alleen een competitie. Ik ga al bijna 10 jaar naar dit soort wedstrijden en ik ken heel veel mensen hier. We hebben het heel gezellig met elkaar. Naast de klassieke discipline zijn er dit weekend ook onderdelen waarbij deelnemers de kubus met 1 hand of zelfs geblinddoekt moeten oplossen. Geen idee hoe je dat doet trouwens. Engel doet mee aan het onderdeel met 1 hand. Je moet op een andere manier draaien. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Ik niet per se, maar ik vind het wel heel leuk. En dat is ook meteen de quote van de dag. Bij de speedcubing draait alles om snelheid en uiterste concentratie, zegt organisator Jinte Dik. Het gaat echt om tienden van seconden. Als je afgeleid wordt, verlies je meteen heel veel tijd. Het huidige wereldrecord staat op 2,76 seconden. 2,76 seconden. Dan heb ik die Rubik's Cube net in mijn hand ongeveer. Dat record staat op naam van een 9-jarige jongen uit Polen. Ook de Portugese Marta Fernandes reist speciaal naar Arnhem voor het kampioenschap. Voor haar is de Rubik's Cube meer dan een wedstrijd. Het is zo cool dat een stuk speelgoed ons hier allemaal samenbrengt. Van rivaliteit merkt ze weinig. Iedereen is eigenlijk heel vriendelijk. Ik denk niet dat hier veel ego's rondlopen. En ook buiten de sport betekent de kubus veel voor haar. Als ik boos of gestrest ben, dan ga ik cuben. En daarna is alles weer oké. Het Europees kampioenschap Rubik's Cube duurt nog tot en met zondag. Die Rubik's Cube die werd een wereldwijd succes in 1981. En exact op 17 juli 1981 bracht Softcell Tainted Love uit. Dat werd een enorme hit in de UK en was meteen een van de best verkochte singles van dat jaar.

0: Artimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Artimix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Celstraf voor huisdealer van Mambo Beach en Jan Tiel. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een 36-jarige man is recent veroordeeld voor drugshandel op populaire toeristische plekken. Hij kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. Eind maart werd de man gearresteerd. Hij gaf toe dat hij de vaste dealer was voor toeristen en artiesten op locaties zoals Mambo Beach en Jan Tiel. Hij runde een bezorgdienst onder namen als Cura Snuif Bezorgd voor onder andere cocaïne, ecstasy, hash en molly. Betalingen gingen digitaal via tikkies naar een Nederlandse bankrekening, goed voor zo'n 54.000 euro in 2 jaar. De verdachte zei dat hij bij Mambo Beach makkelijk drugs kon binnensmokkelen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog de betrokkenheid van de clubs. En de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO, heeft 4 nieuwe prijzen gelanceerd. Daarmee wil de organisatie bijzondere initiatieven en prestaties van onderzoekers zichtbaar maken. Ook onderzoekers in het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen genomineerd worden. De thema's verbonden aan deze award zijn open science, samenwerking, maatschappelijke impact en een gezonde onderzoekscultuur. Deze prijzen zijn bedoeld voor mensen die wetenschap toegankelijker en relevanter maken. Iedereen kan een onderzoeker of team voordragen. Nominaties kunnen tot en met 10 september 2026 worden ingediend via de website van NWO. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Huh? Nu al?
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
6: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM.

0: Flashdance. What a feeling.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Ik ga zo meteen weer water happen. Dat doe ik onder de leiding van Vanessa Werkhoven. Ik zal je zo meteen vertellen wat je kan winnen en hoe dat allemaal werkt. Maar dat gaan we straks doen. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Er zijn allerlei mensen jarig. Onder andere Geezer Butler, de bassist en de zanger van Black Sabbath onder andere. Natasha Hamilton van Hamilton van Atomic Kitten is jarig. En er zijn allerlei opmerkelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld
1: met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Ik ga zo meteen weer water happen. Dat doe ik onder de leiding van Vanessa Werkhoven. Ik zal je zo meteen vertellen wat je kan winnen en hoe dat allemaal werkt. Maar dat gaan we straks doen. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Er zijn allerlei mensen jarig. Onder andere Geezer Butler, de bassist en de zanger van Black Sabbath onder andere. Natasha Hamilton van Hamilton van Atomic Kitten is jarig. En er zijn allerlei opmerkelijke

0: Dad, ik ga het nummer Angels straks van hem draaien. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, ik verbaasde me er niet over, maar ik moest wel lachen. Maar dat is een beetje ook hoe het geformuleerd is. Ik heb het over de snuif, de huisdealer van de Mambo is vast. Die had verkooplijsten onder de naam Cura Snuif bezorgd. En ik begreep dat ook jij je lachen bijna niet kon inhouden.
2: Nou ja, het is, ik moest een klein beetje lachen ook toen ik dacht, ja, wat een naam inderdaad, Cura Snuif bezorgd. Ja. Het dekt wel precies de lading. Het is wat het is duidelijk.
0: Ja, het is de huisdealer van de Mambo. Tenminste, zo noemt hij zichzelf. Hè. Het is niet zo dat de Mambo nou een stamp of approval had gegeven aan de man. Hij noemt zich de huisdealer van de Mambo. Hij was ook actief in Jantiel, verkocht drugs aan toeristen en ook aan artiesten die bijvoorbeeld optreden. De man, Miguel A. de P., heeft 24 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij ontkende eerst, maar goed, hij verdiende 500 tot 800 gulden per avond. Totaal had hij, er staat een bedrag in euro's, want dat moest dan. Hij stuurde tikkies, dat is dat typisch Nederlandse ding wat mensen gebruiken om een rol wc-papier te verrekenen. Ik vind dat zoiets vreselijks, dat tikkie, maar goed. Hij verstuurde 264 tikkies voor een bedrag van 54.000 euro. Dus hij verdiende er aardig aan. Er waren ook nog verkooplijsten onder dus de naam Cura Snuif bezorgd of Cura Apotheek bezorgd. En hij had ook nog klanten in Bottelier en in Salinja. Ja. Drugs, het wordt hier vrolijk gebruikt door heel veel mensen.
2: Het is gewoon handel. Dit is gewoon een bedrijfje, weet je wel. Ja, en kijk, we kunnen er een beetje lacherig over doen, maar het is serieuze business natuurlijk voor deze man en voor veel anderen. Ja, en weet je, hij moet nu 24 maanden de cel in. Maar er zijn heel veel mensen, want dit is natuurlijk niet voor niets lucratief. Er zijn heel veel mensen die hier gebruik van maken, waaronder de meeste toeristen wel.
0: Ja.
2: En goed, zoals je hier dus ook leest. Ook een hoop artiesten die moeten optreden op deze plekken.
0: Ja, oude snuifdozen.
2: Ja. Ik denk dat, ik een van de weinigen ben die nog nooit een nakkie genomen heeft, zeg maar.
0: Een wat?
2: Een nakkie, zeggen ze toch? Een snuif.
0: Oh, okay,
2: ja. Maar het is, weet je, wat ik zeg, we kunnen er lacherig over doen. We kunnen doen alsof het allemaal heel raar is. Ja, maar het gebeurt ontzettend veel op het eiland natuurlijk. Dus het is een business.
0: Ik vind al jaren, en ik ben geboren getogen Amsterdam, maar daar werd ook veel aan drugs verhandeld en gebruikt. Zeker bijvoorbeeld in de jaren 80. Ik heb in cafés gestaan dat letterlijk de coke uit mensen hun neus viel.
2: Gadverdamme.
0: Ja, dat is als je het niet zo heel smerig. Maar dat was toen in het mid-jaren 80 tot ergens jaren 90 was dat echt ongelooflijk. Ik ben ervoor, en er zijn mensen worden daar heel kwaad om altijd, maar legaliseer die handel, verkoop het in staatswinkels met accijns en dan zijn we klaar met die onzin.
2: Ja, al die criminaliteit heen die vervalt dan.
0: Gewoon, als je nou toch, je mag je ook doodzuipen, dan krijg je nog Air Miles of Fun Miles of weet ik veel, Fortuna Miles krijg je nog gratis erbij ook. Laat mensen dan, iedereen mag wel aan de drank. Als je dan af en toe recreatief een lijntje wil gebruiken of een blootje wil doen of whatever, mijn zegen heb je. Ja, dus mijn ding niet, dat zeg ik er ook maar meteen bij.
2: Nee, maar mensen doen het toch wel.
0: Ja,
2: dat
0: exact.
2: Is helemaal waar. Ja, en dat is duidelijk. Ja, ik vind het wel vies hoor, Pepijn, wat je zegt. De coke viel uit mensen hun neus.
0: Letterlijk. Ik stond in het welbekende, dit is echt voor de insiders, welbekende Grand Café, van de eerste Grand Cafés, L'Entrée in Amsterdam. En daar viel dus letterlijk de coke uit mensen hun neus.
2: Ja, ik word er altijd een beetje naar. Ik krijg er een heel naar onderbuikgevoel van. Maar het kan ook
0: goed
2: liggen.
0: Genoeg over drugs, iets heel anders. De Watervoortstraat is 6 weken afgesloten vanwege de renovatie van de rechtbank. Het stadhuis van Willemstad wordt verbouwd. De boogjes blijven tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar. Dus daar kan je eten bijvoorbeeld, als je wil, bij de boogjes. Maar het wordt dus 6 weken afgesloten. Kan je er niet rijden.
2: Ja.
0: Dat is handig om te weten in ieder geval.
2: Ja, ze proberen zoveel mogelijk de overlast te beperken, hè, en de werkzaamheden veilig en zorgvuldig uit te voeren. En ze gaan het terrein geschikt maken voor de inzet van zwaar materieel. Vanaf maandag dan wordt het sloopafval vanuit Poenda afgevoerd naar een locatie die daarvoor bestemd is. En daarbij wordt volgens het projectteam zorgvuldig omgegaan met de bestaande structuren van het gebouw. De karakteristieke elementen worden natuurlijk zoveel mogelijk behouden. En

0: verder wordt het wat functioneler gemaakt. Dus ik ben erg benieuwd.
1: Het gemeenschappelijk hof heeft in hoger beroep 3 politieambtenaren van het Korps Politie Curaçao veroordeeld voor medeplegen van doodslag en een dubbele poging daartoe vanwege hun optreden na een gewapende overval in 2021. Ze krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke ontzetting uit hun ambt. En ze moeten een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De zaak, bekend als het onderzoek Hanenberg, draait om een gewapende overval op een Chinees aan de Dr. Maalweg op 27 september 2021. De politie zette de achtervolging in en uiteindelijk kwam er een schotenwisseling. 13 schoten zijn gelost, waarvan 8 de achterkant van de vluchtauto raakte. 1 van de inzittenden werd dodelijk getroffen. De andere 2 verdachten zijn later aangehouden. Het hof kwam tot een ander oordeel dan het gerecht in eerste aanleg. Volgens de rechters waren de agenten bevoegd om hun dienstvuurwapen te gebruiken, maar was de manier waarop zij dat deden niet in verhouding, dus niet proportioneel.
0: Ja, nou ja, goed, wat, er is een tekort, hè, aan verplichte schiettrainingen. En die zijn toch wel heel erg belangrijk. En dat blijkt, want die agenten, die, ja, je moet je voorstellen, je bent bezig met een achtervolging. Je moet inschatten hoe gevaarlijk iemand is, hè, waar je achteraan zit. En onder grote druk moet je vervolgens in een fractie van een seconde beslissingen nemen. En daarvoor is die training natuurlijk heel belangrijk. Hè, dat je met dat dienstvuurwapen goed getraind bent en dus onder druk.
1: Het is handig dat je raak schiet.
0: Dat je weet waar je moet schieten. Het liefst in de banden van de auto. En dat was dus, dat zeggen ze ook, dat was eigenlijk voldoende geweest. Maar ze kunnen het deze mannen niet per se direct kwalijk nemen. Omdat zij gewoon, ze hebben die trainingen niet voldoende gekregen. En dat is vanuit het politiekorps wel een grote fout die gemaakt is. Want het is duidelijk geworden dat die trainingen er niet waren. En dat die mannen dus eigenlijk vrij te impulsief hebben moeten handelen.
1: Tot slot, het traject voor de Starlink-concessie op Curaçao is 1 stapje verder. Dat gaat namelijk best wel heel erg traag. Het ontwerp van het landsbesluit is ondertekend, doorgestuurd naar de directie wetgeving, bla bla bla. Het is een stapje verder. Starlink vroeg eerder een concessie aan, hè, om satelliet-internet op Curaçao aan te bieden. Heel veel mensen verlangen daarnaar. Er is een positief advies uitgebracht door de Regulatory Autoriteit Curaçao, de RAC. En dan moet het nog goedgekeurd worden door de Raad van Ministers. Daarna moet het ondertekend door de gouverneur en gaan ze nog maar door. Dus, maar het is in ieder geval 1 stapje dichterbij.
0: Ja, het proces is gestart. En wanneer we er gebruik van kunnen maken, dat horen we vanzelf. Is vooralsnog niet duidelijk, maar er zijn een hoop mensen die zitten erop te wachten.
1: Zou jij het doen?
0: Of
1: ben je tevreden met je huidige provider?
0: Nou, op dit moment is mijn internet een beetje traag. Ik heb gisteren wel mijn modem helemaal gereset en dat lijkt te helpen.
1: Dus heb je Flow of Digicel?
0: Ik heb Digicel.
1: Er was gisteren, voor het eerst, ik heb ook Digicel. Werkt fantastisch. Ja. De snelheden, ongelooflijk. Ik ben daar echt heel tevreden mee. Heb je fiber?
0: Hoe weet ik dat?
1: Ja, goed.
0: ik heb een modem.
1: Ja, precies. Nee, maar heb je gewoon via zo'n kabeltje?
0: Ja, een kabel.
1: Ja, maar er zijn 2 soorten kabels. Laten we dat niet te lang maken.
0: Ja, ik heb
1: mijn internet begon dus 1 dag geleden te haperen. Ik denk, wat is er nou weer aan de hand? Ik dacht eerst, dat ligt aan Netflix. Dat altijd weer dat Netflix. Heeft meteen Netflix de schuld gegeven. Moet je altijd doen. Ja. Maar het was dus het internet. En gisteren heb ik dus 7 uur lang geen internet gehad. Er bleek een kabelbreuk te zijn. En dat duurt al even voordat ze die hersteld hebben. Maar gelukkig, gisteravond 9:30... Ik moet zeggen, het is wel even wennen zo zonder internet. Gisteravond 9:30, toen deed hij het weer. En nu is hij weer razendsnel.
0: Ja, precies. Nou ja, misschien dat het ook was bij mij. Maar ik heb er al wat langer last van. Ik denk echt dat ik mijn modem gewoon even moest resetten.
1: Je kan het melden aan Digicel. Dan krijg je ook heel snel antwoord. In ieder geval eerst van een chatbot, maar die is razendsnel.
0: Die chatbot heeft tegen mij gezegd, reset je modem. Reset your modem. Dus dat heb ik gedaan. En ik
1: als de bot dat zegt.
0: Maar aan de andere kant, supersnel, weet je wel. Ik doe inderdaad heel veel met internet thuis.
1: En, ik ook.
0: De kinderen ook, dus ja, hoe sneller, hoe beter. Dus ja, dat Starlink, nou ja, wie weet. Ik hou het in de gaten en misschien ga ik er ook wel aan.
1: Zometeen gaan we water happen. Nu eerst Amy McDonald's. This is the life.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Amy MacDonald, This is the Life. Dat was echt wel haar mega wereldhit. Daarna had ze nog een wat kleinere hit. En we hoorden niet zoveel meer van haar. Maar ik had net contact. Het gaat goed met haar. Ze is getrouwd, heeft kinderen. Nee, ik had helemaal geen contact. Maar ik weet toevallig, ze is getrouwd, heeft kinderen. En is blij en gelukkig. Misschien ga ik jou ook blij en gelukkig maken. Voor zover je dat nog niet was. Want ik geef een 15 liter dry bag weg van onze vrienden van de Sea Shack. Daar kan je dus echt werkelijk alles krijgen voor op zee en aan het strand. En een dry bag, ik weet niet of je wel eens op een boot zit, dat is echt een wel erg handig ding. Want op een boot worden je spullen nat. En je telefoon wordt nat. En gesteld dat je rookt, worden je sigaretten nat. En je handdoek wordt nat. Alles wordt nat. En dat wil je niet. En dan moet je een dry bag hebben. Nou, die geven we weg. Handig voor boottrips, kajakken, snorkelen, duiken, stranddagen. Of een dagje bijvoorbeeld naar Klein Curaçao. Mijn charmante collega Vanessa, die toont hem momenteel aan de camera. Ik weet niet of je hem kan zien.
1: Ik zal even wat zeggen, want ik ben gelijk in beeld. En dat is een prachtige. Deze is roze met zwart en wit.
0: Met een rog erop, geloof ik.
1: Ja, een grote rog erop. Ja, hartstikke mooi.
0: Met 15 liter heb je genoeg ruimte voor een handdoek, een shirt, telefoon, portemonnee, zonnebrand. En ga zo maar door. Een handige dryback te halen dus bij de Sea Shack. Te winnen nu bij je vrienden van Paradise FM. De Sea Shack, dat zit daar tegenover het monument in dat witte pand. Kan je herkennen aan een soort palapa aan de voorkant. Waar wij vroeger zaten, op de Fokkerweg. Goed. Je zou zeggen, je weet hoe het werkt, maar misschien schakel je net in. 675-1031, daar kun je naartoe appen. Ik ga met één slokje water, een slokje spraakwater, ga ik trachten een uitdrukking, een Nederlandse uitdrukking, een Nederlandse gezegswijs te zeggen. En Vanessa controleert of het enigszins verstaanbaar nog was. Yes. Of te verstaanbaar. Als het nou te verstaanbaar is, wat dan?
1: Ja, dan hebben we het al gehoord. Nee, dat was echt niet verstaanbaar.
0: Dat was echt niet. Ik word er steeds beter in. Onverstaanbaar praten met water in mijn mond.
1: Ah, nog een keer. Ik verstond er geen reet van. Je hebt net gezegd wat het was. Dat ben ik vergeten.
0: Ja, dat scheelt weer.
1: Ik hoor het nu ook niet.
0: Nee, nou ja, zeg. Nee, ik wil nog één poging dan.
1: Ja, het kan aan mij liggen, hoor. Ja.
0: Nu wel, hè?
1: Ja, nu moet het lukken. Ja.
0: Nu moet het lukken. Goed, wij gaan richting het nieuws van 1 uur. Daarna natuurlijk de spotlights. App even naar 675-1031. En wie weet ga jij aan de haal met die schitterende 15 liter dry bag van de

0: Bart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het bisdom van Willemstad vraagt om dialoog over de toekomst van het oude Zeeholsgebouw. Pastoor Morrison Laporte roept alle partijen op om samen naar een oplossing te zoeken. Het bisdom benadrukt dat het complex deel uitmaakt van de Curaçaose identiteit en dat de historische erfenis beschermd moet blijven. De stichting vecht voor miljoenen guldens van de overheid. Een 36-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, voor drugshandel op toeristische locaties. Hij verkocht onder andere cocaïne en ecstasy aan toeristen en artiesten. Betalingen gingen digitaal en hij verdiende ongeveer 54.000 euro in 2 jaar. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de betrokkenheid van de clubs. Dan internationaal nieuws. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft zich voorgedaan voor de zuidwestkust van Mexico, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero, nabij de grens met Guatemala. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking wordt aangespoord om landinwaarts te trekken. Frankrijk en Duitsland gaan intensiever samenwerken op defensiegebied. Dit werd aangekondigd na topoverleg in Keulen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz meldde dat Duitsland later dit jaar deelneemt aan een Franse nucleaire oefening. Ondanks de mislukking van het FCAS-project blijven beide landen werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor gevechtsvliegtuigen. In de regio Parijs zijn tijdens de hittegolf in juni 2 keer zoveel mensen overleden als verwacht. Het Franse Volksgezondheidsinstituut registreerde 3000 overlijdens in Île-de-France, 1565 meer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Wetenschappers wijzen op de rol van klimaatverandering bij deze extreme hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Een oprecht goede vrijdagmiddag. Dit is James Brown. Papa's got a brand new bag.
4: Daar

0: James Brown, zijn kenmerkende stijl. Papa's Got a Brand New Bag werd uitgebracht op 17 juli 1965.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen meer daarover in de spotlights. Maar eerst eventjes naar het spelletje waterhappen dat we natuurlijk deden. Ja, ik zit met verbazing naar de inbox te kijken, naar de WhatsApp-inbox. Er zijn mensen die allemaal iets verstaan hebben wat ik echt niet zei. Ronald en zowel Peter, jullie zijn niet alleen, jullie zijn namelijk in dit geval samen. Zowel Ronald als Peter dachten dat ik zei de hond in de pot vinden. Maar dat zei ik niet. Sandra dacht, wie niet horen wil, moet voelen. Dat zei ik ook niet. Ik zei net, met water in mijn mond, met de deur in huis vallen. Er waren heel veel mensen die dat gelukkig wel goed hadden verstaan. En Jarno, jij hebt die dry bag gewonnen van 15 liter. Jarno de Wissel. Gefeliciteerd daarmee. En ja, dit was ons spelletje. Vanmiddag gaan we nog één keer spelen. Zal ik even kijken wat Vanessa weg heeft vanmiddag. Dat is ook wel leuk. Even de stream to see Mask Defog. Dat is een soort spreetje. Een klein spreetje kan je zorgen dat je duik- of snorkelmasker niet beslaat. Superhandig. Al dat soort dingen te krijgen dus bij de vrienden van de Sea Shack. Over tot de orde van de dag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, James Brown dus. Hè. 1965 op 17 juli zet hij een belangrijke stap in zijn carrière met Papa's Got a Brand New Bag. Het verhaal vertelt het nummer vertelt het verhaal van een oudere man die opnieuw plezier krijgt in het leven, de dansvloer ontdekt en een nieuwe stijl van dansen vindt. En het was ook Browns eigen muzikale vernieuwing. Hij ging weg van de traditionele rhythm and blues meer richting de funk. Dat nummer overigens duurde ongeveer twee keer zo lang. Dit is 4 minuten 16. Het duurde echt heel erg lang. Maar ja, ze moesten een single ervan maken. Toen hebben ze tempo omhoog gegooid, de opname iets hoger gepitcht en uiteindelijk in twee delen gemaakt. Dus officieel heet dit dan ook Papa's Got a Brand New Bag, part 1. Aan de andere kant van de single toen nog stond part 2 met meer ruimte voor de instrumentale funk. Succes was groot, trouwens werd de eerste top 10 hit van James Brown in de Billboard Hot 100. En hij kreeg een Grammy Award. Over naar Angels, want ook vandaag is een datum met muzikale betekenis. 17 juli 1995, midden in een Take That Tour vertrok Robbie Williams uit Take That. Zijn grootste succes kwam twee jaar later met Angels. Het nummer waarmee hij bewees zonder Take That een ster te kunnen zijn. Het lied gaat over beschermengelen en overleden geliefden die over ons zouden waken. Robbie vertelde later dat het voortkwam uit zijn fascinatie voor het paranormale en uit zijn overtuiging, diepe overtuiging, dat dierbaren na hun overlijden soms terugkeren om voor ons te zorgen. Dat is een hele fijne, mooie gedachte. Op 17 juli 1995 ging hij dus weg, midden in een Take That Tour, vanwege spanningen binnen de groep, verslavingsproblemen en wat hij later zelf omschreef als een zenuwinzinking. Zijn solo-carrière verliep aanvankelijk moeizaam, duurde een jaar of twee, maar toen kwam Angels en dat veranderde alles.

0: 17 juli 1995 verliet hij midden in een Take That Tour de groep Robbie Williams. En later was dit zijn allergrootste solo-succes. En er volgde natuurlijk nog veel meer.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Geezer Butler. Hij is de bassist en tekstschrijver van Black Sabbath. Hij is 77 geworden vandaag. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het nummer Paranoid. Misschien wel het bekendste nummer van Black Sabbath. De tekst gaat over gevoelens van depressie en paranoia. Butler schreef het vanuit zijn eigen sombere gedachten. Later gaf hij trouwens toe dat hij het verschil tussen depressie en paranoia helemaal niet goed kende. Sterker nog, Ozzy Osbourne zong het nummer in en die zei, terwijl hij de woorden aan het lezen was, wat is paranoïde eigenlijk? Het ontstaan van het nummer is legendarisch. Het werd geschreven als opvulling voor een album dat nog een kort nummertje nodig had. De andere bandleden waren even een broodje gaan halen. Gitarist Tony Iommi bedacht het riffje. Dat is een heel erg bekend riffje, hoor je zo meteen. Geezer schreef vervolgens razendsnel de tekst en Ozzy Osbourne ging aan het zingen. En het werd een van hun allergrootste en meest herkenbare hits. Ook de naam trouwens, Black Sabbath, is apart. Die is afkomstig van een horrorfilm uit 1963 met de wereldberoemde horroracteur Boris Karloff. Black Sabbath, ze hebben een nummer gemaakt. Hè, dat was gebaseerd een beetje op die horrorfilm. Toen hebben ze uiteindelijk de band ook maar meteen genoemd. En ze behandelden altijd allerlei duistere en maatschappij-kritische thema's. Black Sabbath met Paranoid.

0: Straks meer puikgitaarwerk met Guess Who American Woman. Nu eerst Tom McKitten met Hole Again. Je hoorde Black Sabbath Paranoid vanwege de verjaardag van Geezer Butler. De tekstschrijver en de bassist van Black Sabbath. Vandaag 77 geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Natasha Hamilton, die is namelijk van jarig. Ze is 44 geworden. Ze was vanaf 1999 al lid van de groep Atomic Kitten. Hole Again was hun grote doorbraak. Het nummer gaat over onbeantwoorde liefde en het gevoel niet compleet te zijn zonder die voormalige geliefde. Het nummer werd hun eerste en grootste hit. Achter de schermen gebeurde van alles tijdens de promotie van dat nummer. Verliet Carrie Katona de groep vanwege haar zwangerschap. Haar partijen werden later ingezongen door Jenny Frost. En de zangpartijen van zowel Natasha Hamilton en Liz McLarnon zouden in slechts ongeveer een half uurtje zijn opgenomen, omdat de agenda's zo overvol waren. De jarige Natasha Hamilton, die hoor je trouwens in de openingsregels zingen. Er is ook nog een bekend verhaal dat Britney Spears dat nummer graag in Amerika wilde uitbrengen. Natuurlijk door haar zelf ingezongen. Volgens betrokkenen wezen alle Atomic Kittens dat verzoek resoluut af met de woorden: "Back off, Britney."

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Natasha Hamilton dus van Atomic Kitten. Vandaag 44 geworden. Op naar wat meer puik gitaarwerk. American Woman van The Gas Who. Dat nummer, American Woman, wordt vaak gezien als een protestlied tegen Amerika. Maar volgens de band zelf ligt dat veel genuanceerder. Het nummer was bedoeld als commentaar op de Amerikaanse samenleving van die tijd, inclusief de oorlog in Vietnam, maatschappelijke spanningen en wat de band omschreef als ghetto scenes van eind jaren 60. Het lied ontstond spontaan tijdens een optreden in Canada. Toen gitarist Randy Bachman een snaar brak, moest hij gaan improviseren. Dat deed hij met een riffje. De rest van de band viel in en zo werd de basis gelegd voor een nummer dat zou uitgroeien tot de allereerste Amerikaanse nummer 1 hit van deze Canadese rockband. Op 17 juli 1970 volgde een opmerkelijk hoofdstuk. The Gas Who trad op in het Witte Huis voor president Richard Nixon en zijn gasten, onder wie toen Prins Charles. Maar vooraf kreeg de band het verzoek om American Woman juist niet te spelen. Het is een grootste hit, maar wil je die alsjeblieft even niet spelen? Want de titel en de tekst werden als politiek gevoelig beschouwd en men vreesde dat het nummer als een anti-Amerikaans protestlied zou worden opgevat in een periode waarin de Vietnamoorlog voor veel verdeeldheid zorgde. De bandleden zeiden ja, hun werd verteld dat vooral First Lady Pat Nixon het ongepast vond. De groep stemde eigenlijk in zonder protest en speelde andere nummers. Zowel Burton Cummings als Randy Bachman hebben later meermaals benadrukt dat American Woman nooit bedoeld was als aanval op Amerikaanse vrouwen of op de USA. Eerder zagen zij het als een compliment aan Canada en een waarschuwing aan jonge Canadezen om zich niet te laten meeslepen door de Amerikaanse oorlogscultuur van die tijd. Ter gelegenheid van het jubileum dat ze op 17 juli 1970 wel in het Witte Huis speelden, maar niet het nummer mochten uitvoeren, draaien wij hem wel. American Woman, Guess Who?

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: nieuws van 2:30.
1: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen. Zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, y Baton Industry Brievengap, y recibi bo sample digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llena, tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya, y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero 7 parts de Koyman. 25,000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florin de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita funmaas.com.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Zometeen de muziekquiz. Nu eerst Diana Ross met The Boss.

0: en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Het is eigenlijk 41,5 minuut over 1. Zometeen het Feel Good nieuws. Dat is een ontroerend verhaal van een jongen die heel lang eigenlijk niet met vakantie ging. Nooit. En daarvoor gespaard had. En toen zijn gezin, zijn moeder en zijn broers en zijn zus verlast. Je hoort zometeen de details. Het is, vind ik, wel een mooie tijd voor
1: de Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: 6751031. 6751031. Het welbekende WhatsApp-nummer van Paradise FM. Daar mag je je oplossing van de muziekquiz van vandaag naar sturen. Wat kan je winnen? Een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput Meimei. Die hebben op donderdag, dat was gisteren natuurlijk altijd, de Lobster Night. Dat zou voor mij een aanrader zijn. Ik zat de hele week hier in de studio met een soort slabbetje. Een soort kreeftenslabbetje tijdens het waterspel. Maar misschien is dat wel een leuk ding. Als je natuurlijk de muziek weer zint. Laten we even kijken naar de recensies. Ik zie korte recensies. Ik had je verteld, er is een beetje een trend tegenwoordig op de TripAdvisor. Vroeger moest je minimaal 500 woorden hebben. En nu mag het ook met minder. En Arnold maakt daar gebruik van. Die zegt, wat een mooi en gezellig restaurant. De gastheer was ook echt een gastheer. Vriendelijk en open. Het eten was geweldig lekker. En qua porties en smaak precies goed. Roger maakt er nog meer gebruik van. Die heeft een nog kortere recensie. Prima gegeten. Alle vier waren we tevreden. Ook zeer vriendelijke bediening. Ja, wat wil je nog meer van een restaurant?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet zo heel erg moeilijk, hè, voor de bijna vrije vrijdagmiddag. Mijn aanwezing, hij was hier tijdens het Curaçao North Sea Jazz alweer een hele tijd geleden, maar toen ging hij wel de hele avond door. 6751031. Straks het Feel Good News. Dit is Alvaro Soler met Sofia.

0: Ja.
1: De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa Fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: Eye of the Tiger, Survivor, natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de Rocky-films. Die staan trouwens inmiddels op Netflix. Misschien moet ik die eens gaan terugkijken. Het is in ieder geval een nummer waarbij ik moet uitkijken dat ik niet het gaspedaal net iets te diep indruk als ik in de auto zit. En het is een lekker nummer om op te trainen in de sportschool.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: 8,5 minuut voor 2, tijd voor het Feel Good News. Voor de 21-jarige Marius Hom uit het Gooi in Nederland is een droom uitgekomen. Hij nam zijn moeder, zijn broer en zijn zus mee op hun allereerste zomervakantie in 15 jaar. Een reis waarvoor hij ruim 2,5 jaar in het geheim had gespaard. Als kind zag Marius na elke zomervakantie zijn Gooise klasgenoten vertellen over verre reizen. Zelf kon hij alleen zeggen dat het gezin een dagje naar Zandvoort was geweest. Niet omdat het thuis aan liefde ontbrak, maar omdat er simpelweg geen geld was voor een vakantie. Toen al nam hij zich voor, ooit neem ik mijn gezin mee op reis. Zijn moeder Fabienne voedde 4 kinderen jarenlang alleen op en moest elke euro omdraaien. Ze probeerde haar kinderen zo min mogelijk te laten merken van die financiële zorgen, maar vooral de zomervakantie was ieder jaar een uitdaging. Toch wilde ze koste wat kost voorkomen dat ze schulden zou maken om aan verwachtingen te voldoen. En dat heeft ze dus ook nooit gedaan. Ruim 2 jaar geleden begon Marius stilletjes te sparen. Van zijn inkomsten uit sociale media en zijn werk als hockeytrainer zette hij iedere maand geld opzij. Zijn moeder wist van niets. Pas toen zij hardop begon uit te rekenen hoeveel de vakantie eigenlijk zou kosten, vertelde hij dat de reis al betaald was. De bestemming werd een all-inclusive resort in Turkije. Voor de 15-jarige tweeling, Veloise en Davian, was het extra bijzonder. Zij hadden nog nooit gevlogen of een zomervakantie in het buitenland meegemaakt. Fabienne reserveerde daarom bewust 2 raamplaatsen, zodat ze allebei voor het eerst uit het vliegtuig konden kijken. Toen het toestel boven de wolken kwam, hield niemand het droog. Marius vertelde dat de zon precies boven de wolken stond en dat het zo'n indrukwekkend moment was dat ze met z'n vieren in het vliegtuig zaten te huilen. Ook Veloise barstte in tranen uit van geluk. Zelfs een stewardess was zo geraakt dat ze het gezin na afloop nog een bericht stuurde. Met hun verhaal, een hartverwarmend goed nieuwsverhaal, hopen moeder en zoon vooral meer begrip te creëren voor gezinnen die financieel moeilijk rondkomen. Want, zo zegt moeder Fabienne, achter iedere voordeur schuilt een verhaal dat je niet aan de buitenkant ziet. Het nummer wat hierbij past is Holiday Rap. MC Miker, G en DJ Sven. Niet alleen vanwege de voor de hand liggende titel en de bestemmingen die daarin genoemd worden, maar ze kennen elkaar uit het Gooi. De ene komt trouwens uit Breda, de andere uit Amsterdam, en ze kwamen elkaar tegen in een discotheek in Hilversum, in het Gooi dus, hè. De Long Beach Club in Hilversum, om exact te zijn. Sven van Veen, DJ Sven dus, begon daar in 1983 als vaste DJ te draaien. Hij draaide er soul en dance, maar deed op een gegeven moment ook standaard een vast blokje met rapmuziek op de avond. Tijdens een van die avonden in 1986 kwam Lucia Witteveen, MC Miker G, de club binnenlopen. Sven kende hem al van wat soloplaten. De twee raakten aan de praat, besloten de studio in te duiken met producer Ben Liebrand. En Ben Liebrand wordt hij in Amerika genoemd, maar hij heet Ben Liebrand. Met Holiday Rap als resultaat. Ik wens je nog een bijzonder fijne vrijdagmiddag. Een meer dan uitstekend weekend. En wij spreken elkaar maandag meer. Veel plezier zometeen met Marissa. Vanmiddag natuurlijk met Vanessa. Ik zeg ajo en tot maandag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het bisdom van Willemstad vraagt om dialoog over de toekomst van het oude Seeholsgebouw. Pastoor Morrison Laporte roept alle partijen op om samen naar een oplossing te zoeken. Het bisdom benadrukt dat het complex deel uitmaakt van de Curaçaose identiteit en dat de historische erfenis beschermd moet blijven. De stichting vecht voor miljoenen guldens van de overheid. Een 36-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk voor drugshandel op toeristische locaties. Hij verkocht onder andere cocaïne en ecstasy aan toeristen en artiesten. Betalingen gingen digitaal en hij verdiende ongeveer 54.000 euro in 2 jaar. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de betrokkenheid van de clubs. Dan internationaal nieuws. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft zich voorgedaan voor de zuidwestkust van Mexico, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero, nabij de grens met Guatemala. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking wordt aangespoord om landinwaarts te trekken. Frankrijk en Duitsland gaan intensiever samenwerken op defensiegebied. Dit werd aangekondigd na topoverleg in Keulen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz meldde dat Duitsland later dit jaar deelneemt aan een Franse nucleaire oefening. Ondanks de mislukking van het FCAS-project blijven beide landen werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor gevechtsvliegtuigen. In de regio Parijs zijn tijdens de hittegolf in juni 2 keer zoveel mensen overleden als verwacht. Het Franse Volksgezondheidsinstituut registreerde 3000 overlijdens in Île-de-France, 1565 meer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Wetenschappers wijzen op de rol van klimaatverandering bij deze extreme hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Car Team Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Een hele goede vrijdagmiddag. Straks voor je Phil Collins, maar nu eerst is hier de Hier is On.

0: Een hele goede vrijdagmiddag. Goed dat je luistert naar
1: Paradise FM.
0: Ja, ik zit weer voor je klaar. Het is vrijdag. We gaan richting het weekend. Ja, dat voelt toch altijd weer heerlijk. Ik heb een heerlijk weekend voor de boeg. Ja, ik denk dat ik sowieso lekker even ga uitrusten. Eventjes wat me-time ga pakken. Lekker naar het strand toe. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. En zondag natuurlijk de wedstrijd. Spanje tegen Argentinië. Ja, die moet ik natuurlijk gaan kijken. Ik ben zo mega benieuwd. Ik vind het ook wel weer een beetje spannend. Ik merk dat die spanning, die WK-spanning, nu toch wel weer een beetje begint te komen. Nee, ik heb er echt onwijs veel zin in. Maar tot 4 uur zit ik natuurlijk eerst nog voor je klaar. Ik heb de muziekquiz waarbij je een heerlijke dinerbel voor 2 kan winnen. Vanessa Werkhoven schrijft natuurlijk nog bij me aan. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek. Zoals hier is, The Way That You Take Time.

0: FM. Straks heb ik nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Bruno Mars. En we spelen natuurlijk de muziekquiz.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: je rap gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: half drie.
1: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een tweedaags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen. Zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: spelen de muziekquiz. Dus wil jij nou heerlijk gaan dineren op onze kosten? Ja, dan moet je zeker blijven luisteren. Want je maakt vandaag weer kans op een dinerboel voor twee. En deze keer voor Brakkeput Mai Mai. Ja, dat is sowieso een hele mooie plek waar je zit. Daarnaast hebben ze een heerlijke houtkoolgrill. Ja, dan weet je in ieder geval dat je vlees en vis heerlijk smaakt. Ze hebben er lekker salades. Ja, ze hebben er echt onwijs veel. En alles smaakt natuurlijk beter op kosten van een ander dan helemaal op kosten van ons. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. De vraag voor vandaag start ik nu in.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben je binnenkort heerlijk.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Karma Abi is een onderzoek gestart naar de geschiedenis van Landhuis Savonet en de gemeenschap van Bandabouw. Met steun van het Mondriaan Fonds is het project Savonet 1885 van start gegaan. De organisatie vraagt bewoners om historische kennis, foto's, documenten of verhalen te delen. Tijdelijk uitlenen voor het museum is ook mogelijk. Neem contact op via. Het bisdom van Willemstad vraagt om dialoog over de toekomst van het oude CEOS-gebouw. Pastoor Morrison Laporte roept alle partijen op om samen naar een oplossing te zoeken. Het bisdom benadrukt dat het complex deel uitmaakt van de Curaçaose identiteit en dat de historische erfenis beschermd moet blijven. De stichting vecht voor miljoenen guldens van de overheid. Dan internationaal nieuws. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Alle bussen worden nu geïnspecteerd. HTM meldt dat de overlast voor reizigers groot is en dat zij dit vervelend vinden. De bussen rijden in ieder geval tot het eind van de dag niet. Hopelijk kan de dienstregeling zaterdag weer worden opgestart. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft zich voorgedaan voor de zuidwestkust van Mexico, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero in Chiapas, nabij de grens met Guatemala. President Claudia Sheinbaum zei dat er nog geen meldingen zijn van schade of slachtoffers. Er is gewaarschuwd voor een tsunami en de bevolking is opgeroepen weg te blijven van de kust. De speciale expertisecentra voor mensen met post-covid blijven zeker een jaar langer open. Zorgminister Sophie Hermans meldt in een Kamerbrief dat het beschikbare geld nog niet op is, waardoor de centra tot in 2027 open kunnen blijven. Tot eind mei zijn hier 1550 volwassenen en 350 kinderen behandeld. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Ja, en het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk weer samen gezellig met Vanessa Werkhoven. Vanessa Werkhoven, bon weekend alvast.
2: Ja, nou ja, jij ook. Wat lekker, hè? Het is alweer vrijdag, man.
0: Wat heerlijk. Nou, en jij hebt al helemaal iets lekkers voor de boeg staan.
2: Ach,
0: zitten staan, ja?
2: 2 weken lang chillen.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, lekker. Vakantie.
2: Ja.
0: Nou, je was er ook wel even aan toe, zei je toch?
2: Ik ben er ontzettend aan toe. Maar het is ook dat je het weet, weet je wel? Dat je gewoon weet, er komt gewoon 2 weken lang rust aan. Dan heb je, het is net als dat je naar het toilet moet en je bent onderweg naar huis. En hoe dichter je bij de poort komt, hoe minder goed je het kunt ophouden.
0: Ja, maar dat merk je dan. Ik zei ook al deze dagen, je zei van, oh, ik begin moe te worden. Maar dat komt inderdaad dan omdat je dan weet, de vakantie zit eraan te komen.
2: Je mag het gaan loslaten. Nou, lekker. Heerlijk.
0: Wat heerlijk. Ja. Nou, ik heb een leuke vakantievraag voor je.
2: Kom maar door.
0: Als jij morgen gratis op vakantie mag, naar welk land zou jij gaan?
2: Ja, nou ja, land. Ik zou naar New York gaan.
0: Oh, wauw.
2: Gelijk.
0: Ja.
2: Ja, dus nee, daar hoef ik echt niet lang over na te denken.
0: Oké, waarom New York?
2: Ik ben nog nooit in New York geweest. En ik zou zo ontzettend graag daar gewoon mooie theatershows willen kijken.
0: Ja.
2: Veel cultuur op snuiven. Oh mijn god, ik zou naar grote, bekende, donkere, bruine jazzcafés gaan. Ik zou heerlijk de galleries ingaan.
0: Ja.
2: Man, ik zou daar echt mijn cultuurhart heel veel liefde geven.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe ver is dat vanaf hier? Dat valt toch echt mee?
2: Volgens mij is het
0: 4 uurtjes?
2: Nee. Het is wel echt langer vliegen, hoor.
0: Ik
2: ga het
0: zo
2: uitzoeken. Ja, volgens mij ben je wel even onderweg.
0: Oh, wauw.
2: Nou,
0: dan staat
2: het
0: in ieder geval nog op
2: het lijstje. Het is anders dan Miami. Het is niet dichtbij. Maar dat maakt niet uit.
0: Ik
2: ga daarheen.
0: New York.
2: Als ik vandaag gratis mocht gaan.
0: Ja. Ik vind je er ook wel passen. Ik zie je wel rondlopen in New York, inderdaad.
2: Ik denk dat de kans groot is als ik daar ben, dat ik denk, waarom woon ik hier niet?
0: Maar ja, goed,
2: daar heb ik een antwoord op dit moment.
0: Ja.
2: Maar over een paar jaar dan is het anders.
0: Kijk, precies, manifesteren. Jawel. Weet je wat bij mij ook nog heel hoog op het lijst staat? We zijn er natuurlijk net geweest. Maar wat nog steeds, wij hebben nog steeds zulke mooie ervaringen naar. We praten er ook nog wel regelmatig
2: Absoluut.
0: Over.
2: Absoluut.
0: Suriname.
2: Ja.
0: Wat was dat ook bijzonder om daar te zijn?
2: Ja, daar ga ik ook zeker weer terug. Het was erg bijzonder. En inderdaad, op het moment dat je terug bent, dan realiseer je je wat je hebt gezien daar.
0: Nou,
2: wat je
0: echt, hè?
2: Ja, dat blijft gonst na, hè?
0: Ja, heel erg. Ja. Ook vooral als we dan nog beelden tegenkomen. Soms krijg je dan zo'n herinnering, weet je, of van foto's of zo.
2: Ja.
0: Dan denk ik, ja, jeetje. We zaten daar gewoon in de jungle.
2: Ja.
0: We zijn met watervallen omhoog gelopen.
2: Ja,
0: we hebben zelf vis gevangen en gegeten.
2: Ja, we hebben veel ervaring.
0: Wauw.
2: En dat vind ik het leuke aan zo'n werktrip.
0: Ja.
2: Je komt daar natuurlijk om verslag uit te brengen over het land.
0: Ja.
2: En dus moet je ook heel veel gaan ervaren. Dingen die ik normaal gesproken, als ik daarheen zou gaan op vakantie, niet zou doen. Weet je, als zo'n jungle tour zou deze mevrouw niet uit zichzelf hebben gedaan.
0: Ja.
2: Maar omdat het dan gewoon, het hoort gewoon bij het pakket. Dus
0: jij was ook een soort Jane in de
2: dat is
0: ongelooflijk.
2: Ja.
0: Wij waren helemaal verwilderd. Maar echt verwilderd. We zagen er niet uit.
2: Ja, dat valt mee, Marissa.
0: Nee, echt, Vanessa. Je had nog net je hakken niet aan.
2: Ah.
0: Dat is echt zo. Ongelooflijk.
2: Hey,
0: nee,
2: maar is
0: echt
2: dit ook
0: leuk.
2: Een antwoord voor jouw antwoord op de vraag Suriname? Of als je mocht kiezen nu, wat zou je doen?
0: Nou ja, dan Suriname staat wel heel hoog. Maar dat komt gewoon omdat het nog kort geleden is. En dat het voelt nog heel dichtbij.
2: Ja.
0: Dus misschien is het dan net nu, op dit moment, te kort geleden. Maar over een jaar zou ik zeker Suriname zeggen. Ik zou nu de Filipijnen zeggen.
2: Oh.
0: Daar ben ik 1 keer geweest en dat was zo mooi.
2: Oh, fantastisch.
0: Bounty stranden, het leven is daar heel anders. Het was wel de grootste cultuurshock die ik ooit heb meegemaakt op een andere plek.
2: Ja.
0: Maar het is echt prachtig daar.
2: Oh, wat goed, zeg.
0: Ongelooflijk.
2: Dus daar zou je graag nog een keer terug.
0: Nou, zeker.
2: Ja?
0: Hey, en jij nu voor de vakantie? Wat heb jij nu op de planning staan, Vanessa?
2: Nou ja, ik ga sowieso volgende week woensdag even op en neer naar Bonaire. Want mijn oudste die is vanaf eind deze week. Nou ja, eind deze week. Nee, begin volgende week. Sorry, we zijn al eind deze week.
0: Ja.
2: Begin volgende week is zij op Bonaire. Want dan gaan ze met Pasta e Basta daar weer 2 weken lang in de weekenden optreden. Dus mocht je Pasta e Basta willen meemaken, dan kun je lekker naar Bonaire eventjes op en neer. Mocht je in Bonaire zijn, ga naar Pasta e Basta.
0: Ja.
2: Ik ga zelf niet. Ik ben al zo vaak geweest naar Pasta e Basta. Maar ik ga wel naar Bonaire. De 2 dagen dat Lucky lekker vrij is. Dan gaan we heerlijk quality time op het strand liggen. Met elkaar samen. Lekker eten, lekker wijnen.
0: Heerlijk, heerlijk.
2: Dus dat doe ik dan 2 dagen. En verder ben ik gewoon thuis met de kids. En zij hebben vakantie. Dus ik denk, ik neem ook even vrij. Dan kan ik ze zien en heen en weer rijden en doen.
0: Ja.
2: Dus gewoon een beetje bijkomen. Uitslapen.
0: Ja. Ja, heerlijk. Ja. Oh, wat fantastisch. En wat gaat er met je show gebeuren? Heb je dat al verteld? Of moeten we nog een announcement?
2: Arie Pieter
0: komt.
2: Programma. Ja, dus die gaat mijn programma doen. En dat, Arie Pieter is natuurlijk een bekend geluid op de
0: radio.
2: Dus de komende 2 weken van 4 tot 7 hoor je Arie P.
0: Nou, superleuk. Ja. Nou, Vanessa, ik wens wens je een hele fijne vakantie.
2: Yes,
0: en dan zien we elkaar over 2 weken weer.
2: Ja, helemaal goed. En ik ben er zo meteen nog om 4 uur.
0: Oh ja.
2: Ik ga nu nog
0: dat
2: niet
0: is waar. Dankjewel.
2: En dan ben ik er vandoor. Hey.
0: Toch, dankjewel, Vanessa.
2: Yes. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

FM. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 3:30.
1: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen. Zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Straks heb ik voor je klaarstaan Bon Jovi, maar nu eerst is hier Robbie Williams.

Madonna bewees de afgelopen jaren opnieuw waarom ze de Queen of Pop wordt genoemd. Na een succesvolle Celebration Tour is ze nog altijd een van de grootste namen uit de popmuziek. We gaan terug naar 1999. Hier is Madonna met Beautiful Stranger.

Don't blame it on that girl who hier op Paradise FM. Het zit er voor mij alweer op. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Maandag zit ik natuurlijk weer voor je klaar. Vanaf 2 uur heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En bon weekend!

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De politie heeft woensdagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden nabij Sambiel. Hij wordt verdacht van de diefstal van 2 scooters en een portemonnee in de Telemonstraat. Met een gestolen bankpas werd contactloos betaald bij verschillende winkels. De jongen is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft langer vast voor onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Premier Pisas en staatssecretaris Erik van den Burg hebben gisteren in de residentie van de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao gesproken over de samenwerking tussen Curaçao en Nederland. Ze bespraken het landspakket, de conferentie over koninkrijksrelaties in november op Sint Maarten en de economische plannen rondom de Blue Wave. Dan internationaal nieuws. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Alle bussen worden nu geïnspecteerd. HTM meldt dat de overlast voor reizigers groot is en dat zij dit vervelend vinden. De bussen rijden in ieder geval tot het eind van de dag niet. Hopelijk kan de dienstregeling zaterdag weer worden opgestart. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft zich voorgedaan voor de zuidwestkust van Mexico, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero in Chiapas, nabij de grens met Guatemala. President Claudia Sheinbaum zei dat er nog geen meldingen zijn van schade of slachtoffers. Er is gewaarschuwd voor een tsunami en de bevolking is opgeroepen weg te blijven van de kust. De speciale expertisecentra voor mensen met post-covid blijven zeker een jaar langer open. Zorgminister Sophie Hermans meldt in een Kamerbrief dat het beschikbare geld nog niet op is, waardoor de centra tot in 2027 open kunnen blijven. Tot eind mei zijn hier 1550 volwassenen en 350 kinderen behandeld. Tot zover het

0: fun. Download Bovenmaas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, i beton industrie brieven app. Irisibi, bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage Cordia. Ku un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio panero set di Porsche di Koyman. 25.000 Bovenmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di beton industrie brieven gaat. Pa maas information, visita bovenmaas.com.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Meer, jawel, dat is wat veel mensen willen altijd, hè. Als iets leuk is, dan wil je daar meer van. Als iets lekker is, dan wil je er meer van. Als het fijn is, dan wil je er meer van. Maar ja, goed, hè, ik bedoel, soms kan het ook een beetje te veel worden. Ja, en daarom moet je af en toe eventjes een klein stapje terugnemen. En dat ga ik even doen, 2 weken. Nee hoor, ja, ik ga wel even 2 weken vakantie nemen. Maar het is niet te veel, hoor. Het is gewoon lekker om even vakantie te nemen. Het is er ook de tijd van voor, hè. Er zijn een hoop mensen die eventjes lekker een stapje terug doen. Even lekker in een strandbedje gaan liggen ergens. En gewoon helemaal even tot jezelf komen. Af en toe heb je het nodig. Maar vandaag ben ik er nog eventjes bij. De komende 2 uur. En vanaf maandag zal Arie Pieter Imhoff wat van me overnemen. Ook hartstikke leuk. Wat gaat er gebeuren tot de klok van 6? Nou, ik ga lekkere prijs weggeven weer met de muziekquiz. Een diner voor 2 bij Brakkeput Mei geef ik weg. En ik ga natuurlijk een mooie prijs van de Sea Shack weggeven. De laatste van deze week. Want we hebben de hele week het spel Waterhappen gespeeld natuurlijk. Ik vond het achteraf best een leuk spel. En ik vond het tijdens ook best een leuk spel. Ik bedoel, het was af en toe een beetje uitdagend. Soms dacht ik stik. Maar ik denk uiteindelijk dat het leuk was om mee te spelen. En je gaat het nog 1 keertje meemaken zometeen. Want ik ga zometeen weer even een gezegde uitspreken met een flinke hap water in mijn mond. En dat doe ik voor een mooie prijs. Dit is een prijs, ja, dit is iets wat min of meer, volgens mij toch redelijk onmisbaar is op het moment dat je gaat duiken. Dus duikliefhebbers, blijf vooral lekker luisteren naar wat ik zo meteen uitkraam. En als je het goed weet te raden, dan krijg je nog een mooie prijs van mij. Wat het precies is, dat laat ik je natuurlijk zo meteen weten. Verder even kijken, wat hebben we nog meer? Nou ja, vooral lekker veel muziek. En nog eventjes naar mijn slappe gaan we hoe luisteren. We gaan beginnen met een lekker vrolijk nummer. En ik hoop dat dit iets is wat je dit weekend lekker veel gaat doen.

0: Muziekquiz.
1: De muziekquiz van deze vrijdag, de laatste van de week, spelen we voor een lekker diner voor twee bij Brakkeput. Mei, wat moet je doen om deze heerlijke prijs nog even op de valreep voor het weekend in de wacht te slepen? Nou, gewoon eventjes antwoord geven op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?

Nou zeg, het begint even dat je denkt, waar gaat dit heen? Maar dan hoor je ineens heel goed waar dit heen gaat. En dan kan ik me niet voorstellen dat je het antwoord op deze vraag niet weet. Stuur het maar even door. Nu kan het nog. 675-1031 voor een lekker diner voor twee. Bij Brakkeput, mij.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
4: Minderjarigen aangehouden voor scooter- en bankpasdiefstal. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De politie heeft woensdagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden in de buurt van Sambiel. De tiener wordt verdacht van betrokkenheid bij diefstal van twee scooters. De diefstal vond plaats in de Telamonstraat. De daders namen niet alleen de scooters mee, maar gingen er ook vandoor met een portemonnee. Vervolgens werd met een gestolen bankpas bij verschillende winkels contactloos betaald. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft besloten hem langer vast te houden voor verder onderzoek. En premier Pisas en staatssecretaris Erik van den Burg hebben gisteren een bestuurlijk overleg gehad. Dit vond plaats in de residentie van de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao. Tijdens het overleg stond het versterken van de samenwerking tussen Curaçao en Nederland centraal. Er is gesproken over het landspakket en de voorbereidingen voor een grote conferentie over koninkrijksrelaties, die in november op Sint Maarten zal plaatsvinden. Naast de politieke onderwerpen was er ook aandacht voor informelere zaken. Zo zijn de economische plannen rondom de Blue Wave van Curaçao besproken en is er gesproken over de recente sportieve prestaties van de twee voetbalelftallen. Curaçao was de laatste stop van het werkbezoek van de staatssecretaris aan de ABC-eilanden. En Carmabi start een onderzoek naar de geschiedenis van landhuis Savonet en de gemeenschap van Bandabouw. Dankzij een subsidie van het Mondriaan Fonds is het project Savonet 1885 officieel van start gegaan. De natuur- en erfgoedorganisatie roept de bevolking op om actief mee te helpen. Het onderzoek richt zich specifiek op het jaar 1885, ruim 20 jaar na de afschaffing van de slavernij. In deze periode bouwde een voormalige slaafgemaakte een nieuw bestaan op, wat leidde tot nieuwe ambachten en tradities. Omdat veel van deze geschiedenis niet in de archieven staat, maar leeft bij de mensen thuis, vraagt Carmabi aan bewoners om historische kennis, oude familiefoto's, documenten, gereedschappen of verhalen te delen. Het is niet nodig om spullen te schenken. Tijdelijk uitlenen voor het museum is ook mogelijk. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
7: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
8: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
9: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
4: En het is tijd voor Hall & Oates, Out of Touch.

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

for Girls door je speaker. This ain't a love song. En het is vrijdagmiddag, jawel. Vandaar dat ik ook tot 6 uur kom, hè, want het is natuurlijk happy hour. Hè? Ik denk dat jij om 6 uur gewoon lekker op het strand staat met een borrel in je hand. Nou, ik kan je wel vertellen, ik sta op dit moment al met een borrel naast me hier zo. Ja, ik dacht, ik neem het ervan. Het is bijna vakantie, hè? Ik bedoel, wie houdt me tegen? Helemaal niemand. Er staat hier links van mij een klein bescheiden glaasje rode wijn. En rechts van mij staat een iets minder bescheiden glaasje water. Ja, daar ga ik dus word ik weer een beetje zenuwachtig van. Ik zit een beetje te twijfelen. Waar ga ik mee gorgelen? Doe ik dat met de wijn vandaag? Of doe ik dat met het water? Ik vind gorgelen met rode wijn vind ik wel heel nasty, hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is toch heel vies, toch? Het blijft vies met water ook, maar ik vind het een beetje disrespectvol naar de wijn ook. Nee, we gaan gorgelen met water. Dat doe ik nog 1 laatste keer tijdens het waterhapspel. Speciaal voor een mooie prijs van The Sea Shack. The Sea Shack is een prachtige winkel met allemaal equipment rondom de watersport. En je vindt ze bij aan de Fokkerweg, hè, beneden waar de oude locatie van Paradise FM. Onder die prachtige Palapa, mooi nieuw pand. En ze hebben echt hele mooie spullen. Nou, de laatste prijs. Dit is echt een hele mooie prijs voor het geval jij veel van duiken houdt. Want als je veel snorkelt of veel duikt, dan ken je dit probleem wel. Dat je net in het water ligt, hè, wil gaan genieten van het uitzicht onder water en dan beslaat je masker. Dat is iets wat zelfs ik herken. Ja, nou ja, dat zegt wel wat. Het is gewoon bloedirritant. En je kan er een beetje ranzig in tuffen van tevoren zo in die in dat masker. Dat schijnt te helpen. Ik vind dat erg vies. Maar je kan ook gewoon lekker mask defog gebruiken. En daarmee voorkom je dus het probleem en heb je veel beter zicht tijdens het snorkelen of het duiken. Nou, Stream to Sea is een heel populair merk onder duikers, snorkelaars en oceaanliefhebbers. En zij hebben dus een mask defog. En dat is een klein, superhandig product dat je eigenlijk altijd gewoon in je duik- en snorkeltas kunt bewaren. Zeker op het eiland hier, waar je natuurlijk niets wil missen van de prachtige onderwaterwereld. Nou, ze verkopen het bij de Sea Shack en ik mag het vandaag namens de Sea Shack weggeven aan iemand die mijn onderwatergebubbel weet te verstaan. Hè? Dus welk gezegde spreek ik vandaag uit met een hap water in mijn mond? Ik kijk nog eventjes naar de opgave van vandaag. Yes, en dan gaan we weer bubbelen. Ik ga het nog missen, joh. Oké, gaan we weer. Ik denk dat die echt wel te doen was. Voor de zekerheid nog 1 keer. Ja, ik vind het goed. Ik vind dat je het hiermee moet doen. Ik hoop dat het lukt. Kom maar door. 675.

december hier op 103.1 FM en Good to Be. Het is ook wel echt good to be alive, toch? Wat heerlijk. En zeker als je op zo'n prachtige plek woont als wij hier op het eiland. Of als je zo ontzettend in de luxe positie mag zitten dat je hier op vakantie mag komen. Hé, ik heb nog een mooie prijs die ik weg ga geven. En dat is de laatste in de rij van heel veel mooie prijzen van de Sea Shack. Vandaag geef ik Mask Deep Fog weg. Dat is van het spul wat je in je duikbril kan stoppen, zodat je niet je glazen niet beslaan. En je dus gewoon van het prachtige onderwateruitzicht kunt blijven genieten. Daarvoor moest je eventjes naar mijn gebubbel luisteren. Ik heb een hap met water genomen en een gezegde uitgesproken weer. Ik zie dat er in de app al flink wat reacties binnenkomen. Ik kan je vertellen, het zijn goede en het zijn slechte antwoorden. Maar voor het geval jouw antwoord er nog niet bij stond, wil ik je nog één keer de kans geven. Luister even mee, dit was mijn gebubbel. Wat zeg ik hier? Ja, nou, mocht je het horen, kunnen verstaan, je hoort het vast, maar versta je het ook? Wat zeg ik daar in godesnaam? Laat het even weten, 675-1031, en dan maak je nog steeds kans op deze Stream to See Mask Defog van The Sea Shack. Kom maar door, 675-1031, en ik ga zo meteen iemand blij maken met deze mooie prijs.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De politie heeft woensdagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden nabij Sambiel. Hij wordt verdacht van de diefstal van 2 scooters en een portemonnee in de Telemonstraat. Met een gestolen bankpas werd contactloos betaald bij verschillende winkels. De jongen is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft langer vast voor onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Premier Pisas en staatssecretaris Erik van den Burg hebben gisteren in de residentie van de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao gesproken over de samenwerking tussen Curaçao en Nederland. Ze bespraken het landspakket, de conferentie over koninkrijksrelaties in november op Sint Maarten en de economische plannen rondom de Blue Wave. Dan internationaal nieuws. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft vrijdagavond de busdienstregeling gestaakt vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Alle bussen worden nu geïnspecteerd. HTM meldt dat de overlast voor reizigers groot is en dat zij dit vervelend vinden. De bussen rijden in ieder geval tot het eind van de dag niet. Hopelijk kan de dienstregeling zaterdag weer worden opgestart. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft zich voorgedaan voor de zuidwestkust van Mexico, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte voor de kust van Puerto Madero in Chiapas, nabij de grens met Guatemala. President Claudia Sheinbaum zei dat er nog geen meldingen zijn van schade of slachtoffers. Er is gewaarschuwd voor een tsunami en de bevolking is opgeroepen weg te blijven van de kust. De speciale expertisecentra voor mensen met post-covid blijven zeker een jaar langer open. Zorgminister Sophie Hermans meldt in een Kamerbrief dat het beschikbare geld nog niet op is, waardoor de centra tot in 2027 open kunnen blijven. Tot eind mei zijn hier 1550 volwassenen en 350 kinderen behandeld. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: We zijn onderweg naar een lekker nummer van Janet Jackson na Juan Luis Guerra.

0: Janet Jackson en Together Again. Ja, ik vond haar wel echt een van de grote ontbrekende, zeg maar, in de film over Michael Jackson. Dat viel me zo ontzettend op. Dat ik dacht, waarom heb ik Janet Jackson nergens gezien? Wat ik wel heel erg bijzonder vind, is dat we met z'n allen kunnen gaan genieten van de broers, hè, de Jacksons, tijdens Curaçao North Sea Jazz. Dat is toch ook wel echt. Nou ja, weet je, er zijn bepaalde dingen dat je denkt dat je dat nog mag meemaken, is eigenlijk heel erg bijzonder, hè. Michael Jackson is natuurlijk een hele grote artiest. Het is nou niet zo dat ik regelmatig naar zijn muziek luister, maar ik luister er wel graag naar. Ja, en als je dan gewoon nagaat dat dat allemaal is begonnen met die broertjes in de Jackson 5, en dat er daar nog een aantal van gewoon hier het podium gaan bestijgen op Curaçao, en dat we dat mogen gaan aanschouwen, dat vind ik wel echt rete bijzonder, hoor. Ongelooflijk. Hey, even iets heel anders. Ik heb zojuist weer een Nederlandstalig gezegde proberen door het water heen te bubbelen. Voor een mooie prijs van de Sea Shack. Vandaag geef ik een Stream2Sea Mask Defog weg. Dat is van dat spul wat je in je duikbril kunt stoppen voordat je gaat duiken, waardoor de bril niet beslaat. Eigenlijk super praktisch natuurlijk als je lekker wilt gaan genieten van de mooie onderwaterwereld. Ik heb zojuist iets uitgesproken dus, en ik heb Marcel aan de lijn, die denkt het te weten. Dag Marcel.
1: Hallo.
0: Hallo. Ben jij een beetje een fanatieke duiker?
1: Ja, maar dan zonder duikbril.
0: Echt waar?
1: Want die beslaat altijd.
0: Ja, precies om die reden. Nou ja, kijk, ja. Dan hebben we voor jou de oplossing. Maar vind je het niet... Hoe is dat dan om te duiken? Jij wist niet wat ik weg ging geven.
1: Nee.
0: Oh, dat is toch ook toevallig. Hé, maar eventjes...
1: Ik heb het net niet gemist.
0: Oh, nou, dan ga ik je zo vertellen dan. Dus dat is hartstikke leuk. Maar even over dat duiken zonder duikbril. Hoe doe je dat dan? Gewoon met je ogen open en dan heb je dan niet onwijs veel zout water in je ogen?
1: Nee, gewoon onder water zwemmen. Ik zie wel niks, maar dat maakt me niet uit. Maar onder water zwemmen is altijd leuk, vind ik.
0: Ja, maar je bent je ogen dicht.
1: Nee hoor, daardoor hang ik mijn ogen open.
0: Maar je ziet niks, dat maakt niet uit.
1: Nee. Je ziet bijna niks, laat ik het zo zeggen. Alleen maar hand af en toe voorbij komen.
0: Nou, dan mis jij heel veel, Marcel. Als je het leuk vindt om je hoofd onder water te houden. En je kijkt niet. Dat is alsof je gewoon een slok van een goede wijn neemt en hem vervolgens gewoon je neus dicht houdt, bij wijze van spreken.
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Nee, precies. Maar waarom dit dan wel? Het is toch zonde?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zwem niet zo heel vaak. Ik leg af en toe in het zwembad. En dan vind ik het leuk om baantjes te trekken onder water.
0: Ja.
1: Maar dat is meer voor je conditie en zo.
0: Ja.
1: En in zee, ja. Weet je, ik vind zo'n duikbril, die beslaat altijd. Dus daarom doe ik hem niet op.
0: Nou ja, weet je, wat ik jou dus ga geven zometeen, als ik hoor dat jij het antwoord goed hebt. Dat is Stream2Sea Mask Defog. En dat is dus een product waarbij je dus... Je spuit een klein beetje in je duikbril. Dus dan moet je wel een duikbril hebben. Maar als je die niet hebt, geen probleem. Want ik stuur je toch richting de Sea Shack met deze prijs. En dan kun je gelijk een duikbril halen. En dan kun je gewoon het spul erin doen. En dan beslaat het dus helemaal niet. En ik zweer je, Marcel, dan gaat er een wereld voor jou open. Je wil nooit meer wat anders dan onder water je ogen open doen hier op Curaçao.
1: Ja, nee. Oké.
0: Leuk, hè?
1: Dat is een mooi cadeau. Dat kan ik gebruiken, ja.
0: Nou ja, goed. Kijk, ik bel jou natuurlijk niet voor niks, want jij hebt dit gebubbel zojuist van mij gehoord. Ja. Is ook gelijk de laatste keer dat ik zo ontzettend debiel overkom op de radio. Tenminste, dat hoop ik. Wat zei ik hier?
1: Iets met de handdoek in de ring gooien.
0: Ja, niet iets met, het is gewoon exact dat. Dus, ik ga jou blij maken met deze prijs.
1: Nou, super.
0: Leuk, toch?
1: Daar ben ik blij mee.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Ik denk dat van iedereen die heeft gereageerd, dat jij echt degene bent die dit nodig heeft.
1: Ik weet het wel zeker. Ik sta toevallig in de winkel nu en ik zie een duikbril liggen.
0: Nou, Marcel, echt. Ik zweer het, ik zou een lot kopen vandaag.
1: Serieus.
0: Als ik al was. Dit is jouw dag.
1: Ik ga hem kopen.
0: En gelijk een lot. Gelijk een kraslot kopen. Je weet het nooit. Hè? Ik bedoel, je moet hem pakken als hij komt.
1: Als ze buiten staan, doe ik dat ook nog.
0: Doe dat. En als je wint, laat het me even weten. Zou ik leuk vinden. Hé, hey Marcel, dus de duikbril die heb je zo meteen. En dan schrijf ik hier je naam op. Dan mag je volgende week langskomen hier op de redactie om je bon te halen. Ja. Je krijgt dan van ons een voucher mee. En dan kun je bij de Sea Shack je prijs ophalen.
1: Oké. Super.
0: Goed.
1: Ja, blij mee.
0: Helemaal tof. Ik ben hier ook blij mee. En ik wens jou een heerlijk weekend toe, Marcel.
1: Ja, van hetzelfde. Fijne vakantie.
0: Dankjewel.
1: Ja.
0: Doei.
1: Doei.

Snow Patrol hier op 103.1 FM en Shut Your Eyes. Zometeen in het laatste half uur gaat er nog een lekker dinertje voor twee uit. En ik ga ook nog eventjes bellen met DJ Boogeyman, want die neemt na mij het stokje over. Wat je precies van hem kunt verwachten om lekker het weekend mee in te knallen, dat vertelt hij je zometeen. Maar ik heb eerst dit lekkere nummer voor je klaarstaan.

0: and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Hey, che potei pone de Momanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa de Momanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assi è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba te banda bo. Binjoin e hola blu.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Met een Compa Leon Funmaals kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: Op 20 juli, de Pink Elephant Goes Blue. So do you. Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Brazil.

voor de liefde van het spel, voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Brasa FM.

0: Morikante, hoor je? Dit mag je allemaal niet horen. Lalalala. Morikante was dat. Hier op 103.1 FM met Jekke. En het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker dinertje voor twee. Vandaag mag ik een diner voor twee weggeven bij Brakkeput. Mij.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Ik ben even een klein beetje van me apropos. En dat komt omdat ik net Ludwina aan de telefoon had. En Ludwina die is ook een beetje van de apropos door mij weer, hè Ludwina? Sorry.
2: Ja, want ik was even helemaal inderdaad van mijn apropos.
0: Sorry, mijn excuses. Ja, want je zit in de auto. Ben je inmiddels wel eventjes op een veilig plekje gaan staan?
2: Ja, dat ben ik.
0: Okay.
2: Maar op de een of andere manier, ik heb een Bluetooth en ineens, hij werkt niet. Dus daarom heb ik, en daar hou ik niet van. Dus
0: nee.
2: Met de telefoon in de hand.
0: Ja.
2: Maar ik sta langs de kant weliswaar. Het is daar een beetje smal. Maar die auto's passeren.
0: Je staat wel veilig, toch? Ik wil niet dat je nu ergens minder door gevaarlijk. Sorry, mijn excuses. Ja, want je zit in de auto. Ben je inmiddels wel eventjes op een veilig plekje gaan staan?
2: Ja, dat ben ik.
0: Okay.
2: Maar op de een of andere manier, ik heb een Bluetooth en ineens, hij werkt niet. Dus daarom heb ik, en daar hou ik niet van. Dus
0: nee.
2: Met de telefoon in de hand.
0: Ja.
2: Maar ik sta langs de kant weliswaar. Het is daar een beetje smal. Maar die auto's passeren.
0: Je staat wel veilig, toch? Ik wil niet dat je nu ergens minder...

0: Nee, het is wel niet zo gevaarlijk.
1: Oké, nou laten we het kort houden, want ik word hier een beetje zenuwachtig van. Ik wil dat je veilig in de auto zit, Ludwina. Maar ik wil je ook blij maken met een lekker dinertje. Want je hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag, hè?
0: Ik heb meegespeeld met de muziekquiz, tot twee keer toe zelfs.
1: Twee keer toe, ik zie het. Eén keer.
0: En dan omdat ik zo even niet verwacht had, ben ik even de naam van de praat kwijt, maar wel de zanger. Die weet ik wel.
1: Nou, weet je, ik laat hem nog één keer horen, het intro. En waarschijnlijk als je die hoort, dan ga je vanzelf zo in je hoofd meezingen en dan weet je het in één keer weer, wedden?
0: Ja, dat kan ik. Oké.
1: Nog een keer, luister goed.
2: Ja. Van welke plaat is dit het intro?
1: En dan is het da-da. Nou.
0: Ja. En dat stukje is, zoals je zei, zo herkenbaar. Hoe heet het weer? All Night Long van...
1: Wie was
0: Lionel
1: dat?
0: Lionel Richie.
1: Laten we even checken. All Night Long. Yes. Yeah. Nou, dat is helemaal goed, Ludwina.
0: Ja, dankjewel. Je
1: hebt een lekker diner gewonnen. Voor twee personen krijg jij een dinertje aangeboden bij Brakkeput Mei. Hoe vind je dat nou?
0: Ja, heerlijk.
1: Mooi zo. Lekker. Hartstikke mooi. Hey, en Ludwina, je zit in de auto. Waar ben je onderweg naartoe, als ik vragen mag?
0: Nee, ik ga gewoon naar huis. Ik heb even wat dingen gekocht. Een beetje geld uitgegeven.
1: Oh, heerlijk.
0: En ik ga nu terug naar huis.
1: Weer een beetje rijker, met wat leuke spulletjes. En wat minder geld dan.
0: Ja, ik heb een padel schoenen gekocht. En ik heb wat lekkere drank ingeslagen ook.
1: Nou, wat heerlijk.
0: En een lekker geurtje ook.
1: Nou,
0: dus ik heb,
1: helemaal
0: ik
1: weer.
0: Ik heb een beetje wat... Even wat geld uitgeven. Ja. Maar heerlijk.
1: Oh, lekker. Van alles wat. En wat heb je voor dranken gekocht?
0: Ik heb in feite een cava voor de wedstrijd van aanstaande zondag.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, want dan ga ik ook wat tapas erbij halen, maken. Dus dat heb ik onder andere gekocht.
1: Nou, Ludwina. En dan je lekkere luchtje op. Waar ruik je dan naar?
0: Van Richie. Dus het blijft een beetje geluid naar Richie. Nina Richie. Heel oud parfum.
1: Ja.
0: Ik vind het heerlijk.
1: Een klassiek luchtje. Oh, ik hou daarvan. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat jij dan onderweg van het kopen van dat Nina Richie luchtje een liedje hoort van Lionel Richie en daarmee ook nog eens een heerlijke prijs wint. Dat is toch gewoon...
0: Dat is toch mooi? Dat is toch hartstikke leuk, toch?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ik hou van die dingen. Hé, Ludwina, ik wens je een veilig verdere rit richting huis. En zet even de radio weer lekker hard, want ik heb hem voor je. Lionel Richie en All Night Long.
0: En jij alvast een fijne vakantie toegewenst.
1: Dankjewel. Super lief. Gaat helemaal goed komen. We spreken elkaar over twee weken.
0: Oké, hoor.
1: Doei!

0: Lionel Richie hier op Paradise FM. En all night long. Nou, we gaan niet de hele nacht door met een heerlijke mix van Boogeyman. Maar we gaan er zeker wel de avond mee in. En wat we precies van Boogie kunnen verwachten, ja, dat vertelt hij je natuurlijk zelf het liefst, hè. Dag Boogie.
1: Dag Vanessa, dag luisteraars. Hoe gaat het?
0: Ja, goed.
1: Dat was een knaller trouwens, hè. Die moet ik altijd... Bij elk ethisch feest moet ik wel al night long.
0: Ja, dat is lekker toch? Dat blijft een lekker nummer.
1: Dat is perfect. Nee, ik zal je een paar namen geven, want je zei we gaan de avond in. Ik geef je alleen maar namen van de artiesten.
0: Ja.
1: En dan weet je alleen waar, dan weet je al, dan weet iedereen al wat de knallers zijn, ongeveer. Alhoewel, als ik zeg Cyndi Lauper, dan denkt iedereen aan wat.
0: Ja, girls just wanna have fun of True Colors.
1: Ja, maar ze had ook een grote hit in de discotheek, die heet Change of Heart. En die ga ik draaien.
0: Oh.
1: Nee, maar ik zal even een paar namen geven.
0: Ja.
1: Rick Astley, ja. Michael Jackson, ja. Wham, Starpoint, Whitney Houston, New Order, Cyndi Lauper, Robert Palmer, Company B, Mars. Dan weet iedereen wat het is, want dat was alleen maar één plaat dat ze ooit een hit mee hadden. Paul Terry, Franz Jolie, Casey and the Sunshine Band, Sade, Sister Slash, Michael McDonald, James Ingram, Sammy Bohorn, Miami Sound Machine, Time Bandits, Third World. Nou, dan weet je al, het wordt twee heel leuke mixen met alleen maar topplaten van de grote artiesten van de 80's.
0: Ah, te gek! Ik kan er nu alweer niet op wachten. Maar we hoeven ook niet heel lang te wachten, want je gaat zo beginnen. Wat ontzettend lekker, Boogie!
1: Dat wordt alleen maar topplaat. Ik hoop dat de mensen een leuk weekend ingaan met zulke muziek. Je weet, ik hou van ethisch.
0: Ja.
1: En het is altijd vrolijke muziek om het weekend goed te beginnen.
0: Ja, super. Als ik dit zo hoor, en dan heb ik nog niet eens je mix keihard aanstaan in de auto, want dat gaat zo meteen gebeuren. Maar als ik het zo hoor van jou, alleen al die titels, die namen, hè, dan denk ik alweer,
1: ja.
0: Waarom zijn we nog steeds aan het wachten op het volgende feestje? Het wordt wel weer tijd, toch?
1: Ja, het wordt weer tijd voor een...
0: Ja.
1: De laatste bij Keizer, dat vond ik echt heel leuk.
0: Dat was
1: leuk.
0: De 90's, hè? Iedereen... Zeg ik dat nou goed?
1: Ja, dat was de 90's. Ja, dat was de 90's. We hadden ook 80's. Ja, allemaal wel leuk. Maar die ene laatste voor mij, dat bleef wel even hangen.
0: Nou, hè?
1: Want er waren hele leuke mensen. Die mensen hebben vanaf het begin tot het eind op dansvloer gestaan. En ja, dat was heel leuk.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat
1: bij Mondi was ook leuk.
0: Ja.
1: Bij Mondi was ook leuk.
0: Ook, absoluut.
1: Verschillende
0: absoluut.
1: Hadden we.
0: Ja, nee, we hebben er verschillende gedaan. Ja. En daarom zeg ik, het wordt wel weer eens tijd. Dus, nou ja, goed. We gaan na de zomer, dan moet er echt wel weer wat aankomen. Ik ben voor. Maar dat gaat ook helemaal goed komen. Hey Boogie, wij gaan zo meteen alvast een klein feestje vieren met jou. Ik in de auto en sommige mensen gewoon lekker misschien op de porch. Maar heb jij nog leuke plannen voor het weekend?
1: Ik moet morgen draaien, maar morgen is een speciale dag. Dus ik ga een beetje chillen vandaag. En dan, ja, zondag... Zie ik de familie weer, dus dat wordt wel een weekend met leuke activiteiten met de familie.
0: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Geniet ervan en wij genieten zometeen lekker van jou.
1: Thank you, Vanessa.
0: Thank you, Boogie. Fijn weekend. Ja. Doei, doei.

0: En als je iedere dag naar Paradise FM luistert, dan kun je dit alleen maar beamen. I love music, want alleen echte muziekliefhebbers luisteren natuurlijk naar deze zender. Want we draaien alleen maar de allerlekkerste hits ooit gemaakt. Hey, het is 6:04. Vrijdagmiddag, dat betekent dat ik gedag ga zeggen. Ik ga de toko hier dichtgooien en ik kom de komende 2 weken even niet terug. Nee, want ik heb even lekker vakantie. Arie Pieter die neemt het stokje van mij over vanaf aanstaande maandag. Dus ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik zal je missen, maar ik kom gewoon weer terug. En dan ben ik weer helemaal zo fris en fruitig als maar kan. Daar ga ik tenminste wel van uit. En dan, dan spreken we elkaar gewoon weer. Over 2 weken. Ik wens je een heerlijk weekend toe. En een heerlijke komende tijd. dat. Dus tot over 2 weken. Eerste maandag van augustus. Dan ben ik er weer. Tot dan!
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt. Wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma. Of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifrette Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De politie heeft woensdagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden nabij Sambiel. Hij wordt verdacht van de diefstal van twee scooters en een portemonnee in de Telemonstraat. Met een gestolen bankpas werd contactloos betaald bij verschillende winkels. De jongen is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft langer vast voor onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Premier Pisas en staatssecretaris Erik van den Burg hebben gisteren in de residentie van de vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao gesproken over de samenwerking tussen Curaçao en Nederland. Ze bespraken het landspakket, de conferentie over koninkrijksrelaties in november op Sint Maarten en de economische plannen rondom de Blue Wave. Dan internationaal nieuws. Aan de Radioweg in Amsterdam-Oost is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Op sociale media zijn beelden te zien van een grote rookwolk boven Oost. Rond 9:15 was de rook aanzienlijk minder. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Getuigen melden een explosie voorafgaand aan de brand. De Amerikaanse president Donald Trump is boos over de grote bosbranden in Canada. De rook hiervan heeft geleid tot vervuilde lucht in het noordoosten van de Verenigde Staten, waaronder New York. Trump noemt de luchtkwaliteit gevaarlijk en onacceptabel. Hij gaat Canadese premier Mark Carney bellen om te vragen wat Canada gaat doen. Volgens Trump is de situatie te wijten aan slecht bosonderhoud in Canada.
1: De Europese Unie heeft Israël opnieuw aangespoord om te stoppen met de uitbreiding van nederzettingen op bewestelijke Jordaanoever.
0: Israël heeft eerder deze week een budget van bijna 375 miljoen euro goedgekeurd voor de oprichting van 34 nieuwe nederzettingen. De EU noemt dit een zorgwekkende ontwikkeling die leidt tot meer fragmentatie van Palestijnse gemeenschappen en een groter risico op mensenrechten schendingen.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom.

Met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42... vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
7: Sorry schat, ik kan het niet.